maar een lijntje. Ze komt vanavond langs bij kleintje. Het is beter dat je omelet. Ik eet het als omelet. Dus wil je nog een pil? Geef een seintje. Slik het door net als een rozijntje. Het is beter dat je

0: Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. De gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren nuttig. Dat zegt een adviseur van Poetin. Kushner en Witkoff hebben Poetin verschillende ideeën voorgelegd om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. Straks spreken Witkoff en Kushner nog met de Oekraïnse president Zelensky in Kiev. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Kiev reizen. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is al het vliegverkeer stilgelegd nadat er een vulkaan vrijdag is uitgebarsten op zo'n 150 kilometer. Er hangt nu te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. Tientallen nationale en internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. De vulkaan is nog altijd actief en spuwt dus af en toe as. Er kwam ook al een lavastroom vrij. En Zizou Bergs en Elise Mertens zijn uitgeschakeld op de US Open Tennis. Ze stranden allebei net voor de achtste finales. Alexander Bloks verloor van een Nederlander in 5 sets. Ze speelden een match van 4,5 uur. Bij de vrouwen verloor Elise Mertens dan van de Japanse Osaka in 3 sets. Osaka won het toernooi al in 2019 en 2020. En in ons voetbal heeft Standaard met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt viel op een kwartier van het einde. Standaard staat nu 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp liever staat gedeeld 8e. STVV won dan weer van La Louvière met 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden. Hey! Music.

0: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Hey, die van ons die lust aan alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Zondagochtend, 7 uur. Goedemorgen, dit is Julie met het nieuws.
1: Goedemorgen. De gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren nuttig. Dat zegt een adviseur van Poetin. Kushner en Witkoff hebben Poetin verschillende ideeën voorgelegd om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. Straks spreken Witkoff en Kushner nog met Oekraïns president Zelensky in Kiev. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Kiev reizen. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is al het vliegverkeer stilgelegd nadat daar vrijdag een vulkaan is uitgebarsten op zo'n 150 kilometer. Er hangt nu te veel as in de lucht om nog veilig te kunnen vliegen. Tientallen nationale en internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. De vulkaan is nog altijd actief en spuwt dus af en toe nog as. Er kwam ook al een lavastroom vrij. En Zizou Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij strandde net voor de achtste finales. Bergs verloor van een Nederlander in 5 sets. Ze speelde een match van 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in de derde ronde. Zij verloor van de Japanse Osaka in 3 sets. Alexander Bloks kon nou weer wel stunten en gaat wel naar de achtste finales. Hij versloeg de Italiaan Coboi in 4 sets.
2: Ik denk het meeste tevreden over het feit dat ik naar mijn niveau heel constant bleef. Heel de wedstrijd lang. Zo mijn niveau als mijn energie op de baan. Ik denk dat ik nooit echt een diep heb gehad.
1: Het is voor Bloks de eerste keer dat hij de achtste finales van een Grand Slam toernooi haalt. En in ons voetbal heeft Sandaar gewonnen van Antwerp met 1-0. Sandaar staat vijfde in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp staat gedeeld achtste. STVV won dan weer van La Louvière met 4-0. In de stand wordt Sint-Truiden zesde. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. Vrij zonnig vandaag en droog bij maximaal tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden.
0: Geen plek waar je langer stilstaat dan 5 minuten op onze Vlaamse snelwegen.
3: Music.
4: Send the paper.
0: Een hele goede morgen. Het is zondag. De zon is nog een beetje aan het wakker worden. Maar als je Jelly Roll mag geloven, wordt het een topdag vandaag.

klein kusje van Calvin Harris van Dua Lipa om jouw zondag goed mee te starten. Een hele week lang was de nieuwe song van Alex Warren hier onze favoriet, want je hoorde Passenger extra vaak hier bij Q, als onze Q-topschijf. Nu, ik moet hem jou natuurlijk niet meer laten kennen, het gaat over deze kerel. Vorig jaar, begin vorig jaar, brak hij door met zijn Ordinary en ondertussen is gebleken dat het echt wel een blijvertje is, die Alex Warren. Echte hitmachine, en dat mag geen verrassing zijn als je weet dat hij opgroeide met Shawn Mendes en Justin Bieber in zijn oren en vooral als zijn grote voorbeelden. En hij heeft goed opgelet. Ja, want hij blijft mooi bij zijn stijl, Alex. Zijn straffe, warme stem staat altijd centraal in zijn nummers. Hoe zou je zelf zijn als je zo een hebt? Hij schrijft zijn muziek en zijn teksten ook zelf. Hij maakt nummers die echt gemaakt zijn om luidkeels mee te zingen, hoe vroeg het ook is. En daarbij, jij hebt een hele week gehad om extra te kunnen oefenen. Ah wel, dan mag je dat nog eens doen, zie. Je mag je de rest van je huis, de rest van je collega's of de mensen die ook staan te wachten bij de bakker nog eens helemaal mee wakker schreeuwen met Passenger, Alex Warren.

denk dat het wel goed zit met de dromen van Alex. Ooit had hij de droom om een grote artiest te worden. Wel, dat doet hij nu op dit moment. Passenger. Dat is een hele week onze Q-topschijf. Weet je wat? Nu je deze gekregen hebt, ga ik jou ook nog de nieuwe geven. Dat is voor zometeen na klusjesman Nate Smith en Summertime Sadness van Lana Del Rey.

0: heerlijk toch om die gitaar gewoon even het laatste woord te geven. Gael uit Kluizen die stuurt je nog een goede morgen in de Q-app. Zalig om na de nacht op een zondag naar huis te rijden. Minder tot geen verkeer, sneller thuis. Absoluut. En als er wel verkeer is, dan hoor je het van mij, Gael. En ondertussen heb ik geweldige muziek voor jou, die jou zoveel sneller naar huis gaan brengen. Met onder andere nu Miley Cyrus. En je weet, Miley Cyrus die zit niet stil. Dat was al zo van toen ze als jong meisje meespeelde in de serie Hannah Montana. Zo hebben ze leren kennen. Dat is vandaag bijna 20 jaar later nog niet echt veranderd. Het moet allemaal een beetje vooruit gaan voor Miley. Vorig jaar nog kwam ze uit met een volledig nieuw album. En vorige week liet ze weten dat haar volgende album al klaar is. En dat ze ook echt helemaal gereed is om dat met ons te delen. Dat komt eraan. En eergisteren loste daar al de eerste single uit. Het is er eentje op en top, Miley. Beetje donker, een beetje edgy. En als je meekijkt naar de videoclip, dan ga je onmiddellijk begrijpen dat het niet alleen de bass is die jou probeert te overtuigen. Oh, en deze week is het ook nog eens onze favoriet hier bij Q.
1: Dit is deze week de Q

0: voilà, dan is de nacht ook effectief weggedanst met Melody en Sigala. Wat je ook van plan bent te doen vandaag, beloof me één ding. Ga niet dezelfde tour op als Terry Swim zometeen. Dat is nergens goed voor zelfsabotage. 7:30, een hele goede morgen, Julie. Opnieuw problemen in het Midden-Oosten blijkbaar.
1: Ja, Iran zegt dat het 6 schepen heeft aangevallen die banden hebben met de Verenigde Staten. Het was naar eigen zeggen een vergeldingsactie voor de Amerikaanse aanvallen op 3 Iraanse olietankers gisteren. Iran viel de schepen aan in de straat van Hormuz, omdat het volgens hen via een niet goedgekeurde route wilde varen. Een week geleden begon de VS opnieuw met aanvallen nadat het een tijdje rustig was. Iran reageerde steeds met tegenaanvallen. En op de US Open tennis heeft maar één Belg zich kunnen plaatsen voor de 8e finales. En dat is Alexander Bloks. Die versloeg de Italiaan Coboi, de nummer 6 van de wereld, in 4 sets. Sizo Bergs en Elise Mertens werden allebei uitgeschakeld in de derde ronde. Bergs verloor van een Nederlander in 5 sets. Mertens verloor van de Japanse Osaka, die het toernooi al 2 keer won in 3 sets. Vrij zonnig vandaag en droog bij maximaal tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden.
0: Ja, weer om naar uit te kijken, dat is mooi. En ook mooi, geen enkele plek waar je langer dan 5 minuten stilstaat onderweg houden zo.

0: Als jij je ooit afvraagt of het ooit te vroeg is om mee te dansen op goede muziek, dan is het antwoord altijd, wanneer het ook is. Natuurlijk is het nooit te vroeg. Ik stond hier daarnet ook nog alles mee te geven op Hugel, Kelani, They Can't Think of Me. En zometeen een nummer dat Freya helemaal gaat doen meedansen. Want Freya komt uit Dendermonde, heeft gisteren nog een extra hartje gegeven in de Q-app aan het nummer. Het zou kunnen omdat ze het een topnummer vindt. Of omdat het gewoon heel erg leuk vindt dat zij en de artiest ja, dezelfde naam hebben. Freya zonder elkaar en zo. Het wordt hier nog gezellig op de zondagochtend bij Q.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
2: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
1: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
2: Je hebt morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
1: Oh, mag ik?
2: Ja, ja.
1: Kijk eens aan.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Pas op voor die een borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: De zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
10: Amai, dat valt mee.
9: Waarom?
10: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
9: Ja, en?
10: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
9: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
10: Zijn dat kleine vrienden?
9: Nee.
10: Videocall dan, hè.
11: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet?
13: Zottekes, wakko.
12: Check. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar 888 euro. Mediamarkt.
14: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
15: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
14: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
16: Eurostar. Together we go further.

Justin Timberlake en alle positiviteit die je nodig hebt om je zondag goed mee te beginnen hier bij Q. Tenzij dat je een snoezer bent natuurlijk. Ja, dan is er maar weinig positief aan te moeten opstaan. Ik spreek uit ervaring. Ik snap dat gevoel. Echt wel. Het is hatelijk wanneer er een wekker afgaat die je niet had zien aankomen. En dat gebeurt wel eens als je aan het slapen bent. Zeker op een zondag. Maar ik probeer die dan op eender welke dag dan eigenlijk ook zo snel mogelijk af te zetten. Pas op. Niet afzetten. Dat is gevaarlijk. Te snoezen. Om dan 10 minuutjes te winnen, denk je dan. Maar later begint dat dan toch weer terug opnieuw. Die cirkel. En dat herhaalt en herhaalt zich. Wel, ik heb een voorstel. Als je het vandaag moeilijk hebt met je wekker, leg je dan nu nog even terug. Ik meen het, hè. Je mag echt van mij. Maar laat de radio wel op cue staan. Dat is belangrijk. Zachtjes, maar niet te zacht ook niet. En dan zorg ik voor een song die klinkt als een wekker in het begin. Maar dat is er eentje die je niet gaat willen afzetten of snoezen. Oké, draai je nog eens om. Trek dat dekentje nog eens om je heen. En geniet nog even van de zachte, dromerige stem van Olivia Dean.

nogal eens een wekertje, hè? Rasperige stemmen van de heren van de Rasmus en misschien wel vooral hun gitaren, die doen ook het betere werk. Nu terug wat kalmeren. Met Sienna, Spyro. Want zo wild je tanden staan poetsen, ja, daar wordt ook niemand vrolijk van, hè?

0: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Peugeot. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op Proximus.be. Proximus. Think possible.
2: 8 uur op jouw zondagochtend. Goedemorgen. Nieuws krijg je van Julie.
3: Iran zegt dat het 6 schepen heeft aangevallen die banden hebben met de Verenigde Staten. Het was naar eigen zeggen een vergeldingsactie voor de Amerikaanse aanvallen op 3 Iraanse olietankers gisteren. Iran viel de schepen aan in de straat van Hormuz omdat ze volgens hen via een niet goedgekeurde route wilden varen. Een week geleden begon de VS opnieuw met aanvallen nadat het een tijdje rustig was. Iran reageerde steeds met tegenaanvallen. In een voorstad van Parijs is gisteravond een kind om het leven gekomen bij een gaslek. Er raakten ook 7 andere mensen gewond. 2 van hen zijn in levensgevaar. Dat meldt de burgemeester. Het gaslek veroorzaakte een explosie. De straat werd een tijd lang afgesloten. Er loopt nu een onderzoek. Op de US Open Tennis zijn Zizou Bergs en Elise Mertens uitgeschakeld. Stranden allebei net voor de 8e finales. Bergs verloor van een Nederlander in 5 sets. Ze speelde een match van 4,5 uur. Mertens verloor van de Japanse Osaka in 3 sets. Alexander Bloks kon dan weer wel stunten en gaat dus wel naar de 8e finales. Hij versloeg de Italiaan Cowboyi in 4 sets.
4: Ik denk het meeste tevreden over het feit dat ik dat mijn niveau heel constant bleef, heel de wedstrijd lang, zo mijn niveau als mijn energie op de baan. Ik denk dat ik nooit echt een diep heb gehad.
3: Het is voor Bloks de eerste keer dat hij de 8e finales van een Grand Slam toernooi haalt. En in ons voetbal heeft Standaar gewonnen van Antwerp met 1-0. Standaar staat 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp staat gedeeld 8e. STVV won dan weer van La Louvière met 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e, want dat won dit seizoen nog nooit. Vrij zonnig vandaag en droog bij maximaal tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden.
2: Nog steeds rustig, geen problemen onderweg. Je vliegt nergens meer dan 5 minuten.
5: Q-music.
6: Send the paper.
2: Kan je de dag beter beginnen dan met de allereerste Q-topschijf van dit jaar? Zet hem lekker luid voor Thomas Gray en Rumors.

hele goede morgen van Banners naar jou. Maar uiteraard ook van mij naar jou, hè. Op deze zondagochtend, als je net bijkomt, welkom. Welkom op 6 september. Het wordt ideaal, maar echt prachtig weer vandaag om buiten iets te gaan doen. Probeer dat nog in te plannen. Alhoewel, ik hoop gewoon voor jou dat het een perfecte zondag mag worden. Of dat nu een lekker chille dag is, waarop niet al te veel moet en vooral veel mag. Of het een dag wordt vol toffe activiteiten. Misschien een klein beetje sport? You do you. Al hoop ik voor iedereen wel dat de dag gestart is met de geur van koffie en de smaak van je favoriete koeken. Dat is toch een zondag, hè? Of niet? Laat gerust weten via de Q-app of dat het effectief het geval is bij jou of dat jouw zondag er totaal anders uitziet. Maar hoe die zondagochtend er nu uitziet, wat je nog gepland hebt, dat maakt op zich niet heel veel uit, want ik ben er zeker van dat die alleen nog maar beter wordt. Met de zwoele heupen van Shakira, met de schurende stem van Burna Boy. Of andersom, ook dat mag jij kiezen vandaag.

0: Lost Frequencies hier bij Q. En zometeen een Taylor Swift, die wel heel zeker is van haar stuk. Maar dat is van haar een van de mooiste, meest kwetsbare nummers die Rihanna ooit gemaakt heeft. En als zij jou dat vraagt, dan blijf je toch nog even.
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Code Yellow!
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Dus ook voor klanten?
5: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: swingende start. Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
1: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

ik lees hier goede zondagen in de Q-app hoor. Veronique uit Ham bijvoorbeeld, die stuurt haar hele eetplanning al door. Goedemorgen stuurt ze, zonnige groetjes vanuit Limburg. Straks sandwiches voor ontbijt. Ja, ontbijt... Oh nee, het is nog maar 6:30. Ja, dat is eigenlijk echt wel perfect ontbijt. Sorry, ik ben al iets langer wakker. Ik ging al naar brunch. Maar dus, voor het ontbijt, sandwiches, mooi. Vanavond lekkere frietjes van de frituur. Oh, Veronique, daar had ik gisteren enorm veel zin in. Het was een hele lange dag, maar toen ik naar mijn vriendin belde om het voor te stellen, zei zij heel enthousiast dat ze al gekookt had. Het was super lekker, hè? Pas op, hè? Maar ja, als je frietjes in je hoofd hebt, misschien dat ik je vanavond al wel in de frituur zie. En in Limburg weten ze duidelijk hoe je een zondag moet invullen. Gert uit Maasmechelen die stuurt hier ook nog een berichtje via de Q-app. Hij zegt, juist een lekker pistoleetje gegeten, sandwich ook. Nu nog aan het genieten van een heerlijke cappuccino en... Deze namiddag ga ik samen met mijn schat, Karen heet ze, fietsen in de buurt van de Maas. Ik heb daar slechts één vraag over, Gert. Kan ik nog mee? Want dat klinkt echt als mijn ideale zon.

0: 5 en alle liefde die ze in zichzelf hebben. Zometeen ook nog wat Country Love van Cameron Withcomb. Het is 8:30. Goedemorgen Julie. Iran en de Verenigde Staten vallen elkaar nu volop aan.
1: Ja, Iran zegt dat het 6 schepen heeft aangevallen die banden hebben met de Verenigde Staten. Het was naar eigen zeggen een vergeldingsactie voor de Amerikaanse aanvallen op 3 Iraanse olietankers gisteren. Iran viel de schepen aan in de straat van Hormuz, omdat die volgens hen via een niet goedgekeurde route wilde varen. Een week geleden begon de VS opnieuw met aanvallen nadat het een tijdje rustig was. Iran reageerde steeds met tegenaanvallen. En op de US Open Tennis heeft maar 1 Belg zich kunnen plaatsen voor de 8e finales. En dat is Alexander Bloks. Die versloeg de Italiaan Coboy, de nummer 6 van de wereld, in 4 sets. Sizou Bergs en Elise Mertens werden allebei uitgeschakeld in de 3e ronde. Bergs verloor van een Nederlander in 5 sets. Mertens verloor van de Japanse Osaka, die het toernooi al 2 keer won, in 3 sets. Vrij zonnig vandaag en droog bij maximaal tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden.
0: En als je onderweg bent vandaag, goed nieuws. Geen plekken waar je langer stilstaat dan 5 minuten.

0: dat het doet zo'n betonnen hart, jongens toch? Je hoort dat Cameron Whitcomb er zelf wat moeite mee heeft. Een hele tijd is Senderlo, die stuurt hier nog dat ze op weg is naar de BMX-wedstrijd in Peer. Het lijkt wel alsof ze met de hele BMX-club Zolder onderweg is, als ik het zo lees. Veel succes op de wedstrijd alvast, Renéelt. Ik duim hier alvast mee vanuit de studio. En ik hoop dat je een andere prijs mee naar huis mag nemen dan de prijs waar Jessie J straks over zingt. Dat is voor na Bruno Mars.
1: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja! Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la la.
3: Ja!
2: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
6: Amai, dat valt mee.
5: Waarom?
6: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
5: Ja, en?
6: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
5: Ah ja.
6: Kijk, je wordt net weggesleept.
5: Oh nee.
7: Amai.
8: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

beetje filosofische woorden van Jessie Jane bij UB, hè? Niet te hard op die prijs letten, niet alles moet geld kosten. Kijk bijvoorbeeld eens naar buiten. Kijk eens wat een prachtige dag het is. Heb je van niks voor moeten betalen, hè? Vroeger zei ze dat zo bij ons. De zon, die komt op voor niks. Forget about the price tag. En soms zit het leven ook gewoon heel erg goed mee. Ik hoop dat dat voor jou vandaag het geval is. Een tijdje terug was dat voor Basera effectief zo. Want vanaf de eerste noot dat hij zong op het podium van de Blind Auditions van The Voice, draaide Mathieu Terijn van Bazaar om. En niet veel later draaiden ook alle vier de coaches om, hoor. Want Basera die is deze zomer 18 geworden. En toen hij dit jaar meedeed aan die Blind Auditions van The Voice van Vlaanderen, had hij één droom. Hij wilde artiest worden. Wel, hij tekende uiteindelijk bij het team van Koen en mag zich ondertussen voor een jaar lang de Voice van Vlaanderen noemen, want hij won heel dat spel daar. En dit is zijn eerste single hier op Q. Dus wat mij betreft, Basera, goed onderweg om die droom waar te maken.

Zometeen Sabrina Carpenter met een heerlijke warm kopje koffie speciaal voor jou. En Shambuzi, die heeft zo'n zware nacht achter de rug dat hij er twee keer van moet knipperen. We're

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
1: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
2: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
1: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
2: Dit is Sarah.
3: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
4: Op een paar seconden na 9:00 het nieuws krijg je van Julie. Goedemorgen.
5: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatsverkiezingen. Ze worden door heel Duitsland gevolgd, want de extreemrechtse partij AfD kan mogelijk zijn beste uitslag ooit halen. Collega Jelle Frenke.
6: Dat Ulrich Siegmund met zijn AfD deze deelstaatsverkiezing zal winnen, lijkt zeker. De vraag is hoe groot die overwinning zal zijn. En of hij een absolute meerderheid kan halen, dat zou historisch zijn in Duitsland. Laatste peilingen geven aan dat het kantje boordje zal worden. Veel zal afhangen van de kleinere partijen zoals de Groenen, of die erin zullen slagen om de kiesdrempel van 5% te halen.
5: De partij wil onder meer asielrechten inperken en de LGBTQI+ voorlichting stoppen, want dat noemen ze het promoten van seksuele afwijkingen. De stemlokalen sluiten vanavond om 6:00. Iran zegt dat het 6 schepen heeft aangevallen die banden hebben met de Verenigde Staten. Het was naar eigen zeggen een vergeldingsactie voor de Amerikaanse aanvallen op 3 Iraanse olietankers gisteren. Iran viel de schepen aan in de straat van Hormuz omdat ze volgens hen via een niet goedgekeurde route wilden varen. Een week geleden begon de VS opnieuw met aanvallen nadat het een tijdje rustig was. Iran reageerde steeds met tegenaanvallen. In een voorstad van Parijs is gisteravond een kind om het leven gekomen bij een explosie na een gaslek. Raakten ook 7 andere mensen gewond. 2 van hen zijn nog in levensgevaar. Dat meldt de burgemeester. De woning is helemaal verwoest. De omgeving werd ook even afgesloten. En om de US Open tennis heeft maar 1 Belg zich kunnen plaatsen voor de 8e finales. En dat is Alexander Bloks. Die versloeg de Italiaan Coboy, de nummer 6 van de wereld, in 4 sets. Sisu Bergs en Elise Mertens werden allebei uitgeschakeld in de 3e ronde. Bergs verloor van een Nederlander in 5 sets. Mertens verloor van de Japanse Osaka, die het toernooi al 2 keer won in 3 sets. En er is bij ons ook gevoetbald. Standaard heeft gewonnen van Antwerpen met 1-0. Standaard staat zo 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerpen staat gedeeld 8e. Sint-Truiden won dan weer van La Louvière met 4-0. STVV staat zo 6e. La Louvière kon dit seizoen nog niet winnen en staat 16e. Vrij zonnig vandaag en droog bij maximaal tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog en tot 26 graden.
4: 8:58. En op dit moment 1 plek waar jij meer dan 5 minuten verliest op onze snelweg op jouw zondagochtend. Dat is op de Brusselse binnenring. Tussen Vilvoorde, Koningsloo en Machelen verlies je daar 10 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan ben je daar binnen de 5 minuten weer weg.
7: Music.
8: Send the paper.
4: Ed Sheeran en Martin Garrix, die wachten niet op jouw hartje in de Q-app. Die gaan zelf al volop voor de repeat. Dat is vanuit Damiano.

14 jaar was het, denk ik. 14 jaar hebben ze gewacht om het uit te brengen, Sheeran en Martin Garrix. Dat is geduld hebben, hoor, jongens, toch? Ik weet niet of ik het zou kunnen, maar ja, kijk, zij hebben er een mooi ding van gemaakt, dus dat is goed, hè. Oh, zometeen 100% country hier bij Q. Met Shoes in Texas, die komt eraan. En een paar weken geleden trad Ella Langley nog op in Little Rock, Arkansas. Dat is echt country gebied in Amerika. Het wordt niet veel meer country dan dat. En zoals op veel concerten tegenwoordig hadden ze daar ook zo grote schermen staan. Naast het podium is dat dan, zodat iedereen Ella goed kan zien, uiteraard. Maar af en toe wordt er ook zo iemand vanuit het publiek getoond. Een beetje sfeer, dat is altijd fijn. En wie vindt de cameraman op een bepaald moment? Wie is daar plots, maar echt keihard aan het meedansen, maar vooral meezingen? Drake. De artiest, de rapper, die was daar zelf ook. Was duidelijk van Choosing Texas. Ik vermoed van Ella ook. Hij is zelfs zo'n grote fan dat hij er ondertussen ook een eigen remix van aan het maken zou zijn van het nummer. Dat heeft hij nog wat later laten weten. Kijk, als ik dat dan hoor, dan word ik blij. Ja, dat doet mij echt iets, hè. Zo artiesten die andere artiesten ondersteunen en gewoon keihard meezingen met hun nummers. Dan vraag ik me af, zou dat bij anderen ook zo zijn? Adele bijvoorbeeld, zou die ook ooit andere artiesten in het publiek hebben gehad tijdens één van haar vele shows? Ja, ik vermoed van wel. Maar laat eens even weten in de Q-app wat jij denkt. Welke artiest denk jij dat nog wel eens een goede fan zou kunnen zijn van Adele?

0: 5 Seconds of Summer begint hier zo meteen rustig aan. Maar eens de mannen hun dieseltje op gang komt. Oeh, geen gebrek aan energie dan hoor. Kwestie van de zondagochtend even wat peper in zijn gat te duwen zo meteen.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Ben jij een ochtendmens?
4: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
3: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
6: Zaak.
5: Zaak?
6: Chocoladezaak, ja, slimmetje. Matinetjes.
5: Oh, wauw, van Zaak.
4: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
7: Q Music, Q Sounds Better With You. Q Music, Q Sounds Better.

The Bowser. Lose Myself. Ik vroeg daarnet welke artiest jij denkt. Dat er stiekem, of niet zo stiekem, wel eens een andere artiest is gaan bekijken, zo'n concert, weet je wel. Uiteindelijk zijn dat ook maar gewoon mensen, hè, die artiesten. Die luisteren ook wel eens graag naar iemand anders dan zichzelf, denk ik dan. Drake bijvoorbeeld, die luisterde heel graag naar Ella Langley, dat weten we al. Daar zijn ook effectief beelden van dat die luid aan het meezingen is op een concert. En de Q-app stroomt hier over van mensen die weten dat Céline Dion graag naar Adele luistert. En ook andersom, vooral duidelijkheid. Terry uit Leining, die stuurt dat door. Céline Dion is een grote fan van Adele. Katrien uit Boezingen, zou Céline Dion niet naar Adele gaan kijken? Dennis uit de Pannen. Hey Sen, volgens mij zat Céline Dion ooit in het publiek van een concert van Adele. En dat klopt ook. Hanroren uit Pelt vult dat aan. Het was in Las Vegas. Kleine 2 jaar geleden, denk ik. Het was een enorm emotioneel moment ook. Zijn prachtige videobeelden ook van. Enorm emotioneel, voornamelijk voor Adele. Want voor haar is Céline Dion echt ja, een onwaarschijnlijke zangeres. Maar dat is voor ieder van ons. Maar vooral ook haar grote voorbeeld, heeft ze altijd gezegd. Dus toen Adele tijdens haar concert Céline dag zag zitten, ja, is ze haar gewoon een knuffel gaan geven. Heeft ze haar tranen ook gewoon op een bepaald moment laten gaan. Dat is prachtig toch, moet ook kunnen. Wel, stel je voor dat jij grote fan bent van een artiest. Hier, iets lokaler misschien, hè. Laten we even terugkomen naar België. Van Berre. En je zegt van, oh, ik zou hem zo graag een intense knuffel willen geven. Wel, dan moet je op vrijdag 2 oktober in Brussel zijn, in de AB. Geen idee of die open staat voor een knuffel natuurlijk, hè. Maar je moet er sowieso zijn, want hij geeft daar dan zijn eerstvolgende concert. En hier kan je de komende 3 minuten al eens oefenen. Here's the-

0: Dit is een klein beetje vreemd. Zometeen zingt Becky G dat ze zich specifiek bij mij wil excuseren. Hoe weet ik dat? Ja, ze gebruikt een naam die eigenlijk alleen mijn allerbeste vrienden voor mij gebruiken. Ik ben benieuwd wat ze heeft uitgestoken eigenlijk. Enfin, we weten het zometeen. Het is 9:50. Een goeiemorgen. Verkiezingen in Duitsland vandaag, Julie. Maar waarom zijn die zo belangrijk?
1: Ja, in de deelstaten, voor alle duidelijkheid. In de deelstaat Sachsen-Anhalt zijn er verkiezingen. Want daar kan de extreemrechtse partij mogelijk zijn beste uitslag ooit halen. Zelfs een absolute meerderheid. Al maanden is AfD in de peilingen 2 keer groter dan de nummer 2, de CDU van bondskanselier Merz. Volgens de veiligheidsdiensten is AfD extremistisch. De stembureaus sluiten vanavond om 6:00. In Frankrijk geldt vandaag en morgen code oranje in 6 departementen voor de hitte, onder meer in de Ardèche en Vaucluse. Gisteren werden uitzonderlijke temperaturen gemeten voor september. In Perpignan werd het bijna 40 graden bijvoorbeeld. Frankrijk beleefde dit jaar al zijn warmste zomer ooit sinds het begin van de metingen met 3 lange hittegolven. Er woedden ook nog natuurbranden in het land. In het departement Aude ging sinds vrijdag al 225 hectare in vlammen op. Vrij zonnig vandaag en droog bij maximaal tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden.
0: En rustig onderweg dat het zo mag blijven. Geen plek waar je nog langer dan 5 minuten stilstaat.

0: Henry Moody hier bij Q. Zo meteen een les aardrijkskunde van Train. Maar ja, niet echt aardrijkskunde. Heelalkunde? Of andere planeten dan aardekunde. Maar enfin, ze hebben het over Jupiter na Talk to You.
1: Samen aan tafel.
2: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
1: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
3: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, Staf, met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf vanavond in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.

Weet je met wie ik soms echt in zit? Met Maxime. Niet omdat hij een geweldige carrière heeft uitgebouwd, hè? Ook niet omdat hij er geweldig goed uitziet, maar wel omdat hij in elke song klinkt alsof zijn hart in 1000 stukjes gebroken is. En dat is nu, dat vind ik nu oprecht, hè, zo jammer. Ja, en soms ligt dat aan hemzelf voor alle duidelijkheid, maar soms ook niet helemaal. Hier laat hij het zelfs een beetje in het midden. Hoe dan ook.

remix toch van Imani in Don't Be So Shy op jouw zondagochtend. Zometeen hoor je nog Sarah Larsson, daarna Q-collega Jana. Die heeft 3 uur aan de allerbeste hits van het moment bij het, om naar uit te kijken. Eerst nog Adam Lambert met een...

0: 16 uur. Goedemorgen. Het nieuws krijg je van Julie.
1: Goedemorgen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen. Ze worden door heel Duitsland gevolgd, want de extreme rechtse partij AfD kan mogelijk zijn beste uitslag ooit halen. Collega Jelle Frenke.
2: Dat Ulrich Siegmund met zijn AfD deze deelstaatverkiezing zal winnen, lijkt zeker. De vraag is hoe groot die overwinning zal zijn. En of hij een absolute meerderheid kan halen, dat zou historisch zijn in Duitsland. Laatste peilingen geven aan dat het kantje boordje zal worden. Veel zal afhangen van de kleinere partijen zoals de Groenen, of die erin zullen slagen om de kiesdrempel van 5% te halen.
1: De stemlokalen sluiten vanavond om 6 uur. De Verenigde Staten hebben opnieuw een zogenaamde drugsboot vernietigd. Dat meldt het Amerikaanse leger. Ze lieten het schip zinken samen met Ecuador. Volgens beide landen wordt het schip verdacht van drugshandel. Er vielen geen slachtoffers, want de bemanning was eerst van boord gehaald voor het schip vernietigd werd. De bemanning ontkent dat ze iets te maken hebben met een drugsbende. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Er vielen al meer dan 200 doden. In Zuid-Frankrijk geldt code oranje voor hitte in 6 departementen. Nog zeker tot en met morgen. Het is er uitzonderlijk warm voor september, op sommige plaatsen tot wel 39 graden. Frankrijk beleeft zijn warmste zomer ooit sinds de start van de metingen in 1900. Vanaf juni tot en met augustus waren er 3 lange hittegolven. En ook in Spanje wordt het warm. De 15e etappe in de Ronde van Spanje wordt daarom ingekort straks, met bijna 80 kilometer tot nog zo'n 110 kilometer. Dat hebben de organisatoren beslist. De beslissing kwam er onder meer op vraag van de renners. Vrij zonnig vandaag en droog bij maximaal tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden.
0: En er staat slechts 1 file van 5 minuten op onze Vlaamse snelwegen. Dat is richting de grens met Nederland op de E314. Daar moet je 5 minuten bij tellen en dat tussen Aarschot en Tieltwingen.
3: Music.
4: Jana de Wilde.
0: Laat je niet verrassen door de temperaturen en de mist deze ochtend. Het wordt een zalige nazomerdag met de beste hits.

One Direction by Q. Mad Story of My Life. Q Music. Zondag 6 september vandaag. Een zeer goede morgen. Het is de eerste zondag van het nieuwe schooljaar. Ook van het nieuwe radioseizoen. Dat gaan we opnieuw samen doorbrengen. Eindelijk voelt alles weer lekker vertrouwd. En het zit hem soms in de kleine dingen. Zoals bijvoorbeeld de mistbanken boven de velden. Toen ik deze ochtend vroeg iets over 7 vertrok naar de studio van Q-Music. Het zijn de kleine dingen die een mens gelukkig kunnen maken. Heel fijn dat jij er ook weer bij bent. Ik neem je mee doorheen een zondagse trip langs de grootste hits. Met de nieuwe Miley, Shawn Mendes, Afrojack en nu Cat's Eye. Dit is Animal. Goedemorgen.

0: Afrojack back you met Never Forget You. Luisteraar Betty die is er al vroeg bij deze ochtend. Ze gaat chillen in de tuin vandaag met het goede weer dat eraan komt. En ook Peter is al vroeg in de weer. Het is ballonmeeting in Sint-Niklaas. Blijkbaar daar helpt hij bij. Het zou dus kunnen dat hij vandaag extra veel luchtballonnen spot daar in de regio. Miley Cyrus, die is back. Alleen heet ze niet langer Miley Cyrus. Ze heeft namelijk haar achternaam weggegooid, net zoals haar ooit zo brave Disney-imago. Het is een track geworden waar Lady Gaga volgens mij jaloers op zou zijn en het is nu echt al een van de persoonlijke favorieten dit jaar. Bass Persuade. Het is onze Q-topschijf en die komt er zo meteen aan na een hit van 10 jaar geleden van Shawn Mendes.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is ja!
3: Ja! Yeah.
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles, nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
1: En nu zijn ze terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q-Music.
6: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
7: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
6: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
8: Eurostar. Together we go further.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Pummel koken.
11: Vanavond iets Italiaans.
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
13: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
12: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
13: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
12: Aha, oké.
14: Okay. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
15: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
16: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
17: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

hoge tonen, midden tonen. Het is allemaal niks voor Miley. Een stevige bas en ze is vertrokken voor een avond vol plezier. En wij zijn vertrokken voor een zondag die zijn naam nog eens waar maakt. Zon, mooie temperaturen en genieten voor de schoolstress morgen.

Setsio met al de functies. Het is 1 minuut voor 10:30. Er staat 1 file van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Dat is richting de grens van Nederland op de E314. Je moet daar 6 minuten bij tellen tussen Aarschot en Tieltwingen. Op andere plekken gaat het vlotter en verlieg je minder dan 5 minuten.

0: dat je niet altijd piepjong moet beginnen om later door te breken, dat is Olivia Dean. Ze is begonnen op haar 16e als muzikante. Ze moest zichzelf toen nog piano en gitaar aanleren. En daarna volgden straatoptredens, filmpjes op social media. En vandaag is een van de grootste vrouwelijke artiesten die er is. Je hoorde Man I Need van Olivia Dean. En als je het graag iets ruiger hebt, iets meer rockmuziek in de pure vorm, dan heb ik een hele goede hit uit 2000 zometeen. Dat is voor na Meteor en Nooduitgang.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care-garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.

0: Vlaanderen e-spec. Kort in geld op de meest getoonde prijs. Dus effe ballen voor een swingende start.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

meteor Kempis begint te praten, dan weet je dat hij zich aan het opjagen is. Dat was toch duidelijk uit een fragment van Zeg eens het nieuwe tv-programma waar Meteor ook aan meedoet. Het staat bovenaan gepind op zijn socials van de brave goede schoonzoon. Blijft daarin niet te veel over. En dat familie-imago, dat heeft de volgende groep ook nooit echt gehad. Al sinds de 80's zijn zij de referentie van goede vettige gitaarmuziek. En dat zijn ze vandaag nog altijd. Dit zijn de Red Hot Chili Peppers bij Q.

Lotte, Jack Style en Jan met Turn the Lights Off. Dat roept mijn lief ook altijd als ik 's ochtends bij het opstaan meteen het grote licht aandoe. Dat was deze ochtend zeker ook het geval, maar blijkbaar is dat, en ik citeer, onmenselijk en barbaars. Ik kan nog toch niet de enige zijn die er kiest voor de resolute oplossing in de ochtend.

Fast Frequencies en Live It All. Hij dropte gisteren nieuwe muziek, maar het is de hit die je net hoorde waar hij mee scoort in de Q-top 40 op een 27e plek. Deel hartjes uit aan jouw favoriete artiesten en songs in de Q-app en zo bepaal jij mee de volgorde van die lijst. Het is ondertussen bijna 11 uur. Als je geniet van een chille ochtend met niet te veel to-do's op je lijst, heb ik nog net voor het nieuws van 11 een song uit The Zeros die daar perfect bij past. Een lekker chille beat en een paar topmuzikanten bij elkaar. Dit is Apologize. I'm holding

0: Medi-market.
1: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Het is 11 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Julie.
7: Goedemorgen. De politie onderzoekt vandalisme aan een moskee in Schelle in de provincie Antwerpen. Het gebeurde eerder deze week. Vandalen hadden de moskee beklad met hakenkruizen en andere haatboodschappen. Je hoort Joris van Kamp van de politie.
8: De feiten moeten gebeurd zijn ergens donderdagavond, vrijdagochtend voor het vrijdaggebed. Wat maakt dat we zwaar tillen aan deze feiten? Omdat het mogelijk kaders binnen racisme en xenofobie. We zijn daarom een grondig onderzoek gestart en de vaststellingen maken we over aan het parket van Antwerpen.
7: Er is voorlopig nog niemand opgepakt. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Het Israëlische leger viseerde naar eigen zeggen doelwitten van Hezbollah. Eerder vanmorgen had Israël de inwoners al opgeroepen om te evacueren. De gevechten in Libanon zijn sinds juni wel geminderd na een akkoord tussen beide landen. Maar Israël blijft doelwitten in Zuid-Libanon aanvallen. En het wordt weer erg warm in Frankrijk. In 6 departementen in het zuiden geldt code oranje voor hitte, nog zeker tot en met morgen. Het is er uitzonderlijk warm voor september, op sommige plaatsen tot wel 39 graden. Frankrijk beleeft zijn warmste zomer sinds de start van de metingen in 1900. Van juni tot en met augustus waren er ook 3 lange hittegolven. Hier is het vrij zonnig vandaag en droog bij maximaal tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden.
6: En er staat één file op onze snelweg van langer dan 5 minuten. Dat is richting de grens met Nederland op de E314. Je moet daar 8 minuten bijtellen tussen Aarschot en Tieltwingen. Dat komt omdat daar gewerkt wordt dit weekend. Dat zal trouwens volgend weekend ook zo zijn. Als je toch nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
9: Music.
10: Jana de Wilde.
6: Levens elixier in muzikale vorm. Daar zorgen DJ Lichtjes en Milo zo meteen voor. Eerst Taylor Swift, goedemorgen.

bent maar zo oud als je je voelt. Ik ben gisteren nog door iemand 22 geschat. Terwijl ik er eigenlijk 28 ben, wat dus denk ik een compliment is. Just remember, we're forever young. Ik heb ook wel geleerd dat je dan beter niet antwoordt met ah, ik had jou wel ouder geschat. Kijk, dat weten we dan ook weer. Een zeer goedemorgen, lieve vrienden. Welkom bij de eerste zondag van een gloednieuwe radiojaar dat we samen gaan doorbrengen. Voor Kim uit Overijse is dat ook weer de zoon naar de voetbal brengen alsof ze er nooit uit geweest is. Ik heb voorbij het wachten in de auto de beste soundtrack voorzien. Met straks een grote hit uit The Zeros van toen Beyoncé het nog met twee anderen deed. Maar eerst Ellie Goulding. Dit is Love Me Like You Do.

0: Vanavond begint om 7:55 een nieuw seizoen van De Verraders. Spannende tv-programma bij VTM. En daarom wil ik het volgende nummer uit mijn playlist opdragen aan de deelnemers. Want ze zullen het volgens mij nodig hebben. Je hoort het over 45 seconden bij Q.
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kipkrokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Q. Q Music.

Arctic en Lose Myself komt er binnenkort weer een nieuwe van de Bauza. Ze zijn aan het teasen op hun Instagram. Ik ben benieuwd of ze in de herfst opnieuw voor zomervibes zullen gaan of de stijl helemaal omgooien en aanpassen aan het weer. Het is binnenkort waarschijnlijk overal te horen. Q-music. Ik volg op Instagram een aantal mensen die loopcovers maken. Dat zijn artiesten solo die verschillende instrumenten spelen en die dan steeds laag per laag op elkaar stapelen. Ed Sheeran die doet dat ook vaak. Hij heeft zelfs een volledig optreden gedaan met zo'n loopstation. En een van de songs die ik dus deze week op een van die Instagram-accounts had gespot, vond ik zo leuk dat ik het origineel zometeen in de playlist heb gestoken. En het komt van Roemeense bodem. Je hoort het zometeen na Sabrina Carpenter. Oh.

waarom, maar ik vind het een geweldig nummer. Edward Maya en Vika Jigolina met Stereo Love. Het is 11:30. Goedemiddag. Er staan twee files op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Richting de grens met Nederland op de E314. Daar wordt gewerkt dit weekend. 12 minuten moet je bijtellen tussen Aarschot en Tieltwingen. Richting Antwerpen op de A11 ook nog eens 6 minuten. En dat tussen Knokke-Heist en de Leopoldvaart. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je minder dan 5 minuten.

0: Calvin Harris en Sam Smith met Desire. Zometeen een groep waarvan de naam al verklapt van waar ze zijn. En had er toevallig iemand de best verkopende vrouwelijke artiest aller tijden gevraagd.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
1: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
2: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
1: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
2: Dit is Sarah.
3: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
4: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
5: Voor wie non-stop info zoekt
6: en nieuwsgierig is ook.
5: En voor zij die liever even
7: alles willen vergeten.
5: Met non-stop muziek.
6: Blijf luisteren, hè.
5: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.

0: Ze bracht deze zomer haar 15e album uit, Confessions 2. Het vervolg op haar iconische Confessions on the Dance Floor uit 2005. Dus 21 jaar na dat succes teert ze er lekker op verder. Deze was al van veel langer terug, van haar 4e album in 1989, Like a Prayer van Madonna.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De nieuwe Judith, die smaakt altijd. You Did Not Sign Up For This, de 3e single al van Judith bij Q Music.

Volgende vrijdag dan sluiten ze hun drukke concertzomer af op Voodoo Village in Grimbergen. En dan zal het vermoedelijk terug naar de studio zijn voor Max Colombi, a.k.a. Asker en de Wolf. Je hoorde Angel Face bij Q. Voor Sophie is dit de ideale muziek om in de tuin te werken, al zal het weer daar denk ik ook wel voor iets tussen zitten. Ik heb nog voor 12 uur de Britse band waar onze eigen Pommelien Thijs deze zomer mee op het podium kwam. Maar eerst Kygo en Khalid. Dit is Save My Love.

0: Mediamarkt. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Mediamarkt. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Het is 12 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Julie.
3: Goedemiddag. In Antwerpen is vanochtend een gewonde gevallen bij een steekpartij. Een groepje mannen zou ruzie hebben gekregen op straat. Een van hen haalde een mes boven. Het slachtoffer raakte licht gewond. De politie onderzoekt nog de precieze omstandigheden. Er zijn wel al 2 verdachten opgepakt. En de politie onderzoekt vandalisme aan de moskee van Schelle in de provincie Antwerpen. Dat gebeurde eerder deze week. Vandalen hadden de moskee beklad met hakenkruizen en andere haatboodschappen. Je hoort de politie.
4: De feiten moeten gebeurd zijn ergens donderdagavond, vrijdagochtend voor het vrijdaggebed. Wat maakt dat we zwaar tillen aan deze feiten? Omdat het mogelijk kadert binnen racisme en xenofobie. We zijn daarom een grondig onderzoek gestart. En de vaststellingen maken we over aan het parket van Antwerpen.
3: Er is voorlopig nog niemand opgepakt. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Het Israëlische leger viseerde naar eigen zeggen doelwitten van Hezbollah. Eerder vanmorgen had Israël de inwoners daar al opgeroepen om te evacueren. De gevechten in Libanon zijn sinds juni wel geminderd na een akkoord tussen beide landen, maar Israël blijft doelwitten in Zuid-Libanon aanvallen. En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben er een bewogen nacht op zitten tijdens het WK in Berlijn. Het hotel waar ze daar verblijven werd rond 2 uur vannacht geëvacueerd. Na een half uurtje buiten wachten bleek dat er geen brand was en iemand op de brandknop had gedrukt. Ook de teams van heel wat andere landen slapen in dat hotel. Hopelijk hebben de Cats toch wat kunnen rusten, want vanavond spelen de Cats hun 2e groepsmatch tegen Puerto Rico. Veel zon deze namiddag bij maximaal tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog. Iets warmer dan tot 28 graden.
2: En er staat een file op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Dat is richting de grens met Nederland op de E314. Ze zijn daar aan het werken dit weekend en ook komend weekend tussen Aarschot en Tieltwingen. Je moet daar op dit moment al 11 minuten bij tellen. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je minder dan 5 minuten.
5: Music.
6: Jana de Wilde.
2: Met de grootste hit van Keane tijdens de lunch. Na een glimlach van hier tot in Tokio van Jelly Roll. Dit is I'm

Keane Back in Music. Met Somewhere Only We Know. En dat was gisteren ook een beetje het geval als je in de IKEA was. Want in bepaalde IKEA's kon je gisteren een tip terugvinden voor de rechtstreekse lijn naar de studio. Voor elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Op dinsdag 15 september moet je live in de ochtendshow proberen te komen bij Maarten en Dorothee tussen 7 en 9. En als dat lukt, dan win je 20.000 euro om te gaan shoppen bij IKEA. Het nummer van het callcenter, dat staat gewoon op de website en in de Q-app. Dat kan je daar checken, maar de rechtstreekse lijn, die kan je alleen de dag zelf scoren, samen met de twee laatste cijfers die gisteren dus in de IKEA verstopt zaten. Ben je niet kunnen gaan of heb je het niet gevonden, dan begint het omkopen van een IKEA-medewerker vandaag. Heel veel succes en zet 15 september in het grote je agenda als je dat nog niet gedaan had.

Mauri PFR, sinds deze week helaas niet langer in de Q-top 40. En dat in tegenstelling tot Alex Warren, die met maar liefst 3 noteringen in de lijst staat. Ik noemde hem vrijdag de Mark Koeken van de Q-top 40 en dat is dus echt niet gelogen. Je hoort 1 van die 3 hits zometeen bij Q-music na de Jonas Brothers. Dit is Love Me To Heaven.

0: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
1: Ja, het is yes.
2: Ja!
0: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
0: En nu zijn ze terug.
4: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
0: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
7: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf vanavond in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
11: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Alex Warren en Fever Dream. Nu de temperaturen 's nachts frisser worden, zullen de gekke dromen vaker voorkomen. Dat komt niet uit wetenschappelijk onderzoek, maar wel uit eigen ervaring de afgelopen dagen. Het wordt vandaag tot 25 graden, morgen 26. Ook de rest van de komende 14 dagen blijft het heel zacht. Er is dus een beetje weer voor de zomerliefhebber en voor de herfstfanaten tegelijkertijd.

0: James Morrison en Nelly Furtado met Broken Strings. Het is 12:30. Er staan twee files op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Je moet daar 22 minuten bij tellen tussen Berchem en Merksem. Dat komt door een ongeval. En richting de grens met Nederland op de E314 ook nog eens 7 minuten erbij. En dat tussen Aarschot en Tieltwingen. Dat komt door de wegenwerken daar. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je minder dan 5 minuten.
1: Q. Music. Q sounds better with you. Jana de Wilde.

0: David Guetta en Alesso, Never Going Home Tonight. Ken je van die songs die zo geschreven zijn dat als je er naar luistert, je denkt... En wel ja, je hebt gelijk. Ik kan de wereld aan. Het is gedaan met aan mezelf te twijfelen. Er is één song uit 2012 die dat volgens mij het allerbeste kan. En die krijg je zo meteen bij Q.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
3: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja!
5: Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja! Maar ja...
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
6: Ja!
5: Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
9: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
8: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
10: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
11: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
12: Ja, maar ja... Wie zit daarop te wachten?
10: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
8: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
14: Vanavond bij VTM. BV's met en zonder pokerface in het nieuwe seizoen van De Verraders. En bij VTM 2 zit Sly midden in de mensenhandel in Rambo 5 Last Blood. Vanavond bij VTM en VTM 2.

Silent Treatment van Freya Sky. Op 22 september dan start de Vlaamse Berre aan zijn tournee. Deze week voegde hij nog een nieuwe show toe. Namelijk op 4 oktober. Dan speelt hij 2 keer in de Botaniek. En tickets voor de middagshow die zijn nog steeds te koop op dit moment. Het is meteen ook je laatste kans om hem nog solo te zien in ons land dit najaar. Want anders moet je richting Duitsland, Polen en Tsjechië afzakken. Waar onze Berre blijkbaar ook zeer populair is. Yesterday, Today, Tomorrow. Die hoor je zometeen in de playlist van Q-Music. Eerst Tiësto, die de zondag ook gewoon een beetje als een werkdag ziet.

10 voor 1. Het gaat onweren zo meteen op de radio. En dan bedoel ik voor alle duidelijkheid in de muziek die eraan komt. Want de stem die je vanaf 1 uur hoort, dat is pure zonneschijn. Doreen Matthijs, die staat voor je klaar. Ook om jouw namiddag met het beste gevoel te laten verlopen. Dus geniet van de zondag, geniet van de hits op Q. Ik heb nog Offenbach en Miles Away na Eminem.

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Het is 1 uur. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Julie.
5: Goedemiddag. Er is een tweede Belg opgepakt in het onderzoek naar drugsgeweld in Overasselt in Nederland begin deze week. Het gaat om een man van 26. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. In totaal werden er al 35 verdachten gearresteerd. 32 van hen zitten voorlopig in de cel. Onder meer voor moord en poging tot moord. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten werden neergeschoten en raakte zwaar gewond. De verhoging van de BTW-tarieven zal er niet komen, dat zei MR-voorzitter Georges-Louis Boucher nog maar eens aan VTM Nieuws. Een BTW-verhoging was een voorstel van de federale regering om te besparen. Maar Boucher wil dat geld ergens anders gaan zoeken. Hij wil onder meer snoeien in het overheidspersoneel.
6: Il faut diminuer la dépense publique dans les administrations. On a trop de fonctionnaires aujourd'hui. On doit réduire le personnel politique. On a 4 fois plus de fonctionnaires d'ailleurs dans les années 60, mais le nombre de personnel politique aussi est devenu beaucoup trop important. Donc il faut aller plus loin que la suppression des provinces.
5: Hij wil dus de provincies afschaffen, verschillende gemeentes fusioneren en het aantal parlementsleden verminderen. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ze gaan er spreken met Oekraïns president Zelensky over een Amerikaans vredesvoorstel om de oorlog met Rusland te beëindigen. Gisteren hadden Witkoff en Kushner die voorstellen al voorgelegd aan Russisch president Poetin in Moskou. Volgens Moskou verliepen die gesprekken eerlijk en constructief. Veel zon deze namiddag bij maximaal tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer dan tot 28 graden.
4: En op dit moment staan er 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur erbij tussen de Legrellelaan en Deurne. Nog op de Antwerpse ring, maar richting Gent. 8 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Dan gaan we naar de grens met Nederland op de E314. 11 minuten erbij tussen Aarschot en Tiel-Dwingen. En tot slot ook nog eentje richting Antwerpen op de E313. 10 minuten daar tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Maar als je toch nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten.
7: Music.
8: Dorien Matthijs.
4: Een zondag zoals een zondag moet zijn. Het zonnetje op onze snoet. En alleen maar hete schijven zoals deze van Juste.

Juste naar Just a Little. Hallo, hallo, lieve vrienden. Heel fijn dat Q weer aanstaat op jouw zondagmiddag. Eentje met stralend weer vandaag. Dat hebben we meer dan verdiend na die eerste week van september. Ook dit hele najaar trouwens hou ik jou elke zondagnamiddag muzikaal gezelschap. We gaan samen chillen, maar ook door weer en wind dit najaar ga ik jou van de beste muziek voorzien. Zeg, waar klinkt Q bij jou? Laat dat even weten. Deze zondag is er eentje met Coldplay aan je zij. Dit is Clocks.

Blomhardt en Zoe Levi. Music. Sarah uit Aalst is een wandeling aan het maken momenteel met twee alpakas aan haar zij stuurt ze. Doodjaloers heb je mij gemaakt, Sarah. Wat een mooie beestjes. Ook Nina uit Waasmunster die heeft Q mee naar buiten genomen. Daar klinken we in haar tuin tijdens een uitgelopen brunch, laat ze weten. Zeg, als je kan, ga zeker even naar buiten, hè. Wat vitamine D opdoen. En wacht er maar niet te lang mee. Dat is de boodschap die de boys van Swedish House Mafia voor ons hebben. 1:15 is het ondertussen. Een zeer goede middag hier bij Q.

0: Zometeen een boodschap van Miles Smith en Niall Horan aan alle chauffeurs momenteel. En ook mijn bijna naamgenoot, niet Doreen dus, maar ons Laureen, die komt eraan. En wie weet komt er nog iets heel zot jouw kant uit. Ik zeg maar iets, hè. 20.000 euro aan shoppingbudget in de IKEA kan binnenkort zomaar wel eens van jou zijn.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
6: Kan dat nu niet doen.
4: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Go Yellow!
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
8: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
9: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
10: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
9: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
13: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: Vanavond iets Italiaans?
17: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
18: Amai, la vita is echt wel bella.
17: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
19: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
20: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.

Loreen bij Q en haar tattoo. Gisteren complete gekte in een aantal IKEA's in Vlaanderen. Want daar kon je de laatste twee cijfers terugvinden van de rechtstreekse lijn naar de studio en dus naar Maarten en Dorothee. Op dinsdagochtend 15 september geven zij dat zotte budget van 20.000 euro aan elke beller weg die in de show weet te komen. Vandaag iets helemaal anders. Zondag 6 september, de eerste van het najaar dus. Ja, en ik heb het gevoel dat er heel veel mensen getrouwd zijn of nog moeten trouwen deze zomer. Wedding season is nog volop bezig. En daarover gesproken, morgenavond wordt er opnieuw blind getrouwd op VTM. Dus alvast een plaatje om in de sfeer te komen. Max en Andy Grammer is dit met The Thing I Love. En ook Yves Le Rock hoor je zometeen.

Rise Up. Daarmee is het 2:30. Zometeen heb ik in de aanbieding de niet te kloppen nummer 1 in onze Q-top 40. En daarna de knapste Italiaan die ik ken. Maar eerst even kijken hoe het er op onze snelwegen aan toe gaat. Daar staan 3 files momenteel waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur tel je daarbij tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Dan richting Antwerpen op de E313. 13 minuten extra tussen Ranst en Antwerpen Oost. En tot slot ook nog eentje richting de grens met Nederland. 10 minuten extra op de E314. En dat tussen Aarschot en Tieltwingen. Maar op een andere plaats gaat het wel vlotter en verlies je minder dan 5 minuten. Q sounds better with you.

0: topschijf staat hier al te blinken op deze zondagnamiddag. Maar eerst een beetje hit history van het jaar 2011. Het jaar van onder andere deze hit. What Makes You Beautiful, waarmee One Direction volledig doorbrak. Maar 2011 was ook het jaar van... Adele. En haar Rolling in the Deep natuurlijk. Maar ook in 2011 slaan Pitbull en Nio de handjes in elkaar. Die komen er trouwens in het volgende uur nog aan. Maar 2011 was ook het jaar van een legendarische samenwerking tussen Professor Green en Emily Sandé. En die hoor je zometeen.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
2: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
1: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
2: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
1: Ja, tuurlijk.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
0: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
4: goedenavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
0: Voor wie non-stop info zoekt
6: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
7: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
8: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: I beg your pardon.
10: Samen aan tafel.
11: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunch Garden?
10: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.

A Base Persuades, wat een knaller zeg. Thibaut zegt ook, dit is maar zo'n schijf, jongens, ongezien. En dat van niemand minder dan Miley. Nee, geen nieuwe artiesten, maar ik zeg heel bewust gewoon Miley. Dat heeft zij ook het liefst, want die achternaam van haar, die Cyrus, ik zal het heel stil zeggen, is ze volledig beu. Weg ermee, zegt ze. Het is gewoon Miley vanaf nu. En iedereen weet over wie het gaat. De volgende twee artiesten die zijn ook iconisch genoeg als je enkel hun voornaam zegt, denk ik, hè. Misschien even testen. Ik zeg de voornaam en jij denkt er de achternaam bij. Mag helemaal luid op, hè. Als ik zeg Enrique, dan zeg jij. En als ik zeg Taylor, dan zeg jij. En dan nog handiger, als ik zeg, zet die radio wat harder. Dan wordt dat automatisch vertaald. Enrique Iglesias.

Tay-Tay of ook voluit gewoon Taylor Swift Back You. Daarnet ging het over Miley met de nieuwe Q-topschijf, die vanaf nu dus haar achternaam achterwege laat. Het is enkel nog Miley. Ja, bij de volgende artiest wordt dat al veel moeilijker om die keuze te maken, want als ik de naam Justin opgooi, dan zijn er twee opties, hè. Het kan deze Justin zijn. What do you mean? Ja, team Justin Bieber, die denkt, what do you mean? Ik ben toch de Justin? Maar deze Justin, die denkt daar heel anders over. En zegt, elaba, ik ben er ook nog. Justin Timberlake, the one and only, die laat ik nu op je los met zijn Mirrors. Hele goeiemiddag hier bij Q.

0: Goedemiddag, 2 uur geworden. Hier is Julie met het nieuws.
1: Goedemiddag. Er is een tweede Belg opgepakt in het onderzoek naar het drugsgeweld in Overasselt in Nederland begin deze week. Het gaat om een man van 26. De politie pakt hem vrijdag op in Amsterdam. In totaal zitten er nu 32 verdachten in de cel voor onder meer moord en poging tot moord. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood. 2 agenten werden neergeschoten en raakten zwaar gewond. De verhoging van de btw-tarieven zal er niet komen. Dat zei MR-voorzitter Georges-Louis Boucher nog maar eens aan VTM Nieuws. Een btw-verhoging was het voorstel van de federale regering om te besparen. Maar Boucher wil dat geld ergens anders gaan zoeken. Hij wil bijvoorbeeld snoeien in het overheidspersoneel.
2: Il faut diminuer la dépense publique dans les administrations. On a trop de fonctionnaires aujourd'hui. On doit réduire le personnel politique. On a 4 fois plus de fonctionnaires d'ailleurs dans les années 60, mais le nombre de personnel politique aussi est devenu beaucoup trop important. Donc il faut aller plus loin que la suppression des provinces.
1: Hij wil dus de provincies afschaffen, gemeentes fusioneren en het aantal parlementsleden verminderen. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ze gaan er spreken met Oekraïns president Zelensky over een Amerikaans vredesvoorstel om de oorlog met Rusland te beëindigen. Gisteren hadden Witkoff en Kushner die voorstellen al voorgelegd aan Russisch president Poetin in Moskou. Volgens Rusland verliepen die gesprekken eerlijk en constructief. Veel zon deze namiddag bij maximaal tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog. Het wordt ook nog wat warmer dan tot 28 graden.
0: En op deze zondagnamiddag staan er 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin hier met de langste. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier tel je daarbij tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Komt door een ongeval, uitkijken dus daar. Dan richting de grens met Nederland op de E314. Ook een kwartier tussen Holsbeek en Tieltwingen. En tot slot ook eentje op de Brusselse ring op de buitenring. 5 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar op een andere plaats gaat het vlotter en verlies je wel minder dan 5 minuten.
3: Music.
4: Dorien Matthijs.
0: Hallo, of moet ik howdy zeggen op deze zondagnamiddag? Want zometeen gaan we naar Texas, naar Afrojack.

Ella Langley neemt ons even mee naar het warme Texas. Maar ook hier in ons Belgenlandje hebben we niks te klagen, hoor. Een zonnige zondagnamiddag is het. Niets dat doet vermoeden dat het najaar lonkt. Behalve dan misschien de pompoenen die ik zo deze dagen overal langs de weg zie. Maar geen paniek, de herfst, dat is nog verre toekomstmuziek. Op ons muzikale menu bij Q, geen pompoensoep. Wel Martin Garrix en Ed Sheeran, na Pitbull en Neo. Q sounds better with you. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: Martin Garrix. I love this feeling. En Ed Sheeran. So repeat it. Met Repeat It. Een gloednieuw bed. 10 blinkende opbergkasten en boekenkasten. Nieuwe badkamermeubels. Een nieuw bureau. Ben even gaan shoppen. En dan heb ik nog 10.000 euro over om aan Zweedse balletjes op te doen in de IKEA. Wel, zoveel is er dus mogelijk dankzij deze twee.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is yes!
3: Ja!
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothy hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles, nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
1: En nu zijn ze terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q. Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. Q Music.

me back. Kygo en Max McNown met Take Me Back. Oh, ik word zo blij van deze banger. Zeggen waar ik ook heel blij van zou worden. 20.000 euro aan shoppingbudget in de IKEA. Zoveel wint elke beller die op dinsdag 15 september live in de show van Maarten en Dorothee weet te komen. Daarnet ben ik gewoon even heel hypothetisch. Hè, je kan dat misschien wel gaan shoppen. Kijken mag, kopen niet. En met alles wat ik nog zou veranderen bij mij thuis, ja, had ik nog de helft van dat budget over. Hè. Misschien om dan constant Zweedse balletjes mee te gaan eten. Want dat mag je ook doen met die bon. Berichtje van Leonie uit Gent, die zegt... Amai Doreen, watch me. Een nieuwe keuken, nieuwe badkamer. Ik weet wel hoe ik dat bedrag meteen op kan doen. Een bon van 20.000 euro, zeg. Wat zou jij daarmee doen? En hoeveel videogames voor Lana Del Rey zouden dat zijn? Een stuk of 1000, 2000? Genoeg. Meer dan genoeg. Je hoort ze nu, onze Lana Del Rey, op jouw zondagnamiddag met videogames.

0: Het is 2:30 geworden. Daarnet hebben we al een uitstapje gemaakt naar Texas. En van een van de zuidelijkste staten van de USA gaan we naar het hoog noorden van de USA, naar Massachusetts. Maar eerst even kijken naar onze snelwegen. Daar staan 3 files momenteel waar je meer dan 5 minuten verliest. Begin met de langste en dat is meteen ook een hele pittige. Op de Antwerpse ring staat hier richting Nederland. Daar verlies je 42 minuten tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Komt door een ongeval, uitkijken dus daar. En dan nog eentje richting de grens met Nederland op de E314. Een kwartier erbij tussen Holsbeek en Tieltwingen. En tot slot ook nog eentje op de Brusselse ring. Op de buitenring is dat 5 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten.
1: Dorien Matthijs.
0: En nu een tripje naar Boston met Stella Lefty.

0: I Like It Too. De zondagnamiddag met een heerlijk zonnetje erbij. Maar waar ik minder naar uitkijk, de herfst. Oh la la, niet mijn seizoen. Dat nog maar lang heel zomers mag aanvoelen. En ook Anja uit Berlaren denkt daar zo over. Want daarnet liet ik het woord najaar eens vallen. En zij zei meteen, Doreen, najaar. Tot 21 september wil ik dat woord niet horen. Oké, dat is duidelijk. Anja, my lips are sealed over dat woord vanaf nu. Maar misschien denk jij daar helemaal anders over. Dus bij deze, waar zitten de herfstfans? Amai, moeilijk om uit te spreken. Herfstfans hier. Zijn die er ook? Of toch allemaal Team Zomer zoals ik? Laat het mij nu even weten.
1: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je mij niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf vanavond in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op food.

Bij Q uit onze Q-hit-archief. Turn the Tide, hoorde je. Zeg, daarnet had ik het over al die pompoenen die zo massaal langs de weg te koop zijn deze dagen. En Johan uit Sint-Niklaas reageerde daarop met... Hier ook al het ganse huis in herfstsfeer, bladeren, pompoenen, kaarsjes. Ik heb het echt gehad met de zomer. En Johan, je bent blijkbaar niet alleen, want ook Inge uit Boegat die stuurt... Ik ben er volledig klaar voor. En dan een foto met herfstdecoratie. Amai, het is echt een ding. Er wordt ook nog gestuurd, lang leven de herfst en de winter, dan functioneer ik tenminste terug. Geen hitte, geen hooikoorts. En de herfst is ook gewoon gezelliger. Allee, ik snap dat echt niet. Ook Christine uit Tongeren, die denkt daar zo over. Het wordt zelfs nog straffer. Die zegt, ik kan niet wachten tot ik mijn kerstboom mag zetten. Maar enfin, wat hoor ik, Christine? Ik ga doen alsof ik dat niet gelezen heb. Ook heel veel Q-luisteraars zijn het met mij eens, hoor. Er wordt volop Team Zomer gestuurd. Zomeren zo lang mogelijk, dat ga ik doen. Zeker op deze prachtige zondagnamiddag. En dat doen we samen met de sterkste stijger. Dit is Temper City en Self-Aware.

0: Stars.
1: Love the rest in peace.
0: Van Benson Boone. Momenteel is hij volop aan het toeren. Maar ja, ik hoop toch stiekem dat hij wat tijd vindt om terug in de studio te duiken binnenkort. En wat nieuwe bangers op ons kan loslaten. Of een muzikale collab doet met bijvoorbeeld Somber. Lijkt mij een legendarische samenwerking. Speaking of, nog zo'n legendarische samenwerking. David Guetta en J-Lo met Save Me Tonight.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons straffeest was stevig.
0: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
1: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
0: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
1: Het is Sarah.
2: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
3: Goedemiddag, Emiel heeft het nieuws voor ons.
4: Goedemiddag. Er zijn vorig jaar in Vlaanderen 107.000 inbraken en diefstallen gepleegd. Dat is een halvering in vergelijking met 25 jaar geleden, blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Mortegem-Betegem in Oost-Vlaanderen is de veiligste gemeente en dat is geen toeval, zegt de burgemeester.
5: Eerst en vooral hebben we al jaren terug geïnvesteerd in ANPR-camera's, dus automatische nummerplaatherkenning, waardoor je verdachte voertuigen kan detecteren en ook kan volgen. En tot slot is er op privé-initiatief een aantal buurtwachten ontstaan. Mensen kunnen gratis toetreden tot die WhatsApp-groep en verwittigen elkaar onderling bij verdachte bewegingen.
4: Aan de kust en in de grote steden gebeuren het meeste aantal inbraken. In het zuidwesten van Frankrijk woeden opnieuw verschillende bosbranden. In de Oude is al meer dan 225 hectare natuur vernield. Volgens de hulpdienst is de situatie nog altijd kritiek. Meer dan 350 brandweerlieden proberen het vuur intussen te blussen. Ook in de Vallée d'Aspe woedt een bosbrand. Daar is al 105 hectare natuur vernield. Het gaat volgens de autoriteiten om een brand op een erg steil terrein. Daarom verlopen de pluswerken moeizaam. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is de nieuwe wereldkampioen in de MXGP. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Herlings won de eerste reeks in de grote prijs van Turkije en dat was genoeg voor zijn derde wereldtitel in zijn carrière. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten scoren. En in ons voetbal spelen Cercle Brugge en AA Gent op dit moment tegen elkaar. Op zo'n 20 minuten van het einde staat het 0-1 voor Gent. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden.
3: Emiel, Wortegem-Betegem, ik had er nog nooit van gehoord.
4: Dat is nogthans van mijn streek,
3: Dorien. Ah, oké.
4: Dat is een heel mooie gemeente.
3: Voilà, weer iets nieuws geleerd.
4: Gelegen in de Vlaamse Ardennen.
3: Zalig, dankjewel Emiel. En ook even kijken hoe het op de snelwegen gaat. Daar staan momenteel 3 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste file. Dat is meteen een hele pittige. Op de Antwerpse ring staat hier richting Nederland. 47 minuten extra tussen Linkeroever en Borgerhout. Komt daardoor een ongeval. Uitkijken daar dus. Dan richting de grens met Nederland. Op de E314 staat er ook een van 10 minuten erbij tussen Aarschot en Tieltwingen. En dan tot slot nog eentje op de Brusselse ring. Op de buitenring 5 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en de Zaventem. Maar op een andere plaats gaat het vlotter en verlies je minder dan 5 minuten.
2: Music. Dorien Matthijs.
3: Een wolvin in schapenvacht komt eraan. Je bent gewaarschuwd bij deze. Ava Max is dit met Sweet But Psycho.

for Ultra met Talk to You. De nummer 3 in onze Q-top 40 momenteel. Hallo, hallo op deze stralende zondagnamiddag 6 september. De eerste schoolweek is al achter de rug. En ik zie in de Q-app dat er weer volop boeken worden gekaft momenteel. Maar ik kan je verzekeren, het gaat voorbij vliegen, dat kaften van al die boeken. Want ik heb knallers van schijven mee dit uur. Topic en Becky G gaan de temperatuur zometeen weer wat opdrijven. Maar eerst is er Nickelback Becky en How You Remind Me. Hele goede namiddag.

0: hopen dat de excuses van Becky G intussen aanvaard zijn. Zeg, het pompoenseizoen is volop begonnen. Je ziet ze overal langs de weg te koop liggen. Dus tijd om je voorraad in te slaan. Maar terwijl ik nog helemaal in die zomerse sfeer hang, ja, ben ik toch geschrokken hoeveel liefhebbers van de herfst er zijn. Michaël uit Leerden bijvoorbeeld, die stuurt zelfs: Doreen, laat Halloween maar komen, nu ik al die pompoenen zie. Oh, Halloween, daar denk ik nog zo lang niet aan. Echte herfstfans dus. En ik denk dat ik daarmee het woord heb gevonden. Gevonden liever, met de meeste medeklinkers na elkaar. Want herfstfans, niet zo makkelijk om uit te spreken, heeft in het midden 5 medeklinkers na elkaar. Het is hier zo precies een spelletje Scrabble geworden. Maar ik zou zeggen, wie doet beter? Wie vindt een woord met 6 medeklinkers na elkaar? Heel benieuwd of de taalfanaten hier wakker zijn.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja! Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
0: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
2: Ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Q. Q Music.

waarop iemand een woord vindt met nog meer dan 5 meerklinkers na elkaar. We zijn hier bij Q even aan het scrabbelen op deze zondagnamiddag. En de taalfanaten onder ons, die zijn van de partij hoor. Want er zijn dus effectief woorden met 6 meerklinkers na elkaar gevonden. Brecht uit Herzelen die stuurt, om in thema te blijven, herfststorm. Demona uit Stekenen die zegt herfstbladeren. Oh, en ook zo moeilijk allemaal om uit te spreken. Het woord herfstkrans wordt hier ook nog gedropt. Stefanie uit Lokeren is er zo eentje aan het maken momenteel. Ja, en effectief, al die woorden hebben dus 6 medeklinkers na elkaar in het midden. Nog meer dan mijn woord herfstfans. Kan het nog zotter? Bestaat er een woord met 7 medeklinkers na elkaar? Jawel hoor, Anna uit Rotem die stuurt herfstspruitjes. En dan denk je, oké, maar dat is de max. Nee, nee, nee. Luisteraar Nico en luisteraar Sandra, die hebben gewoon nog een woord gevonden. Met 8 medeklinkers na elkaar. Maar dat is voor zometeen.

4:30. En we zijn helemaal aan het scrabbelen gegaan op deze zondagnamiddag. Er is een woord gevonden met 8 medeklinkers na elkaar. Dat woord bestaat en klinkt als volgt. Angstschreeuw. Tel maar eens na. Angstschreeuw. 8 medeklinkers heb je daarvoor na elkaar nodig. Merci aan alle taalfanaten hier in de Q-app om even mee te denken. Zeg, zometeen gaan we naar The Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb en ook de soundtrack van vorige zomer, die van 2025 komt eraan. Maar eerst moeten we even checken hoe het op de snelwegen eraan toe gaat momenteel. Daar staan nog steeds 3 files waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste. Die staat op de Antwerpse ring nog steeds richting Nederland. 10 minuten reken je er daar nog bij tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Dan richting de grens met Nederland op de E314. Ook 10 minuten tussen Holsbeek en Tielt-Wingen. En tot slot op de Brusselse ring op de buitenring. 6 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar op een andere plaats gaat het vlotter en verlies je wel minder dan 5 minuten op jouw zondag. You.

0: vorige zomer in 2025 dus echt overal te horen. Ik word er bijna nostalgisch van, want dat was mijn eerste hit die ik hier op Q heb gedraaid als DJ. Swat, gedaan met een nostalgische kaart, want vanavond gaat het er bikkelhard aan toe gaan in mijn favoriete tv-programma. Terug vanaf vanavond, dus je kan je niet voorstellen hoe excited ik ben. Zo bikkelhard gaat het er trouwens aan toe dat er een kandidaat werd gedisqualificeerd.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.

toch heerlijk hè, op deze zondagnamiddag. Die Runaway Train van Sol Sillenbeckue. Het is toch ook tijd om de sfeer even om te zwieren. Want vanavond om 7:55 is het zover. Dan is er de eerste aflevering van het gloednieuwe seizoen van De Verraders. Een spel vol, maar dan ook echt vol verraad. Een complete mindfuck, dat is ook de bijnaam van het spel. En een woord dat waarschijnlijk weer heel veel gebruikt gaat worden. Volgens mij is het spel ook nog nooit zo hard gespeeld als dit jaar. Want Q-collega Bert de Kok is daarin te zien. En die vertelde deze zomer al dat hij er nog steeds af en toe over droomt. Allee ja, nachtmerries over heeft, zijn woorden. Maar nog heel opvallend, de kranten en de roddelboekjes die staan dit weekend ermee vol. Er is ook voor het eerst een kandidaat gedisqualificeerd. Onze RVG, of ook wel Ruben van Gucht, ja, die heeft de regels net iets te veel aan zijn laars gelapt en heeft het kasteel dus vroegtijdig moeten verlaten. RVG toch. Ja, sorry, maar hoe nieuwsgierig wil je mij krijgen? Ik zit op zeer hete kolen. Zeg maar, voor we naar dat kasteel trekken, eerst een tripje naar de zoo van Shakira.

0: Je hoorde A Great Big World en Christina Aguilera met Say Something.
1: Say something.
0: Ah, wel, ik zal eens iets zeggen. Vanavond begint dus dat nieuwe seizoen van de Verraders. En Hanna uit Lier stuurt... Och, thanks voor de reminder, Doreen. Iets om naar uit te kijken vanavond. Me-time en V-time met goed veel popcorn op de zetel. Wel, ik ga exact hetzelfde doen, Hanna. Zometeen Timbaland na Meteor. Dit is Nooduitgang bij Q.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Talent en Gary Hilson op jouw zondagnamiddag met The Way I Are Back You. Nog voor vier krijg je één allerlaatste banger van mij. Think of Me. En daarna laat ik je in het warme gezelschap van Jan Tans achter. Hele fijne zondagnamiddag en wij horen elkaar volgend weekend terug.

0: Het is 4 uur, het nieuws krijg je van Emiel.
1: Goedemiddag.
2: FIFA-voorzitter Gianni Infantino blijft kandidaat om zichzelf op te volgen bij de volgende voorzittersverkiezingen volgend jaar. Dat bevestigde een woordvoerster van de FIFA. In april kondigde Infantino al aan dat hij opnieuw kandidaat was om voorzitter te worden. Maar de voorbije weken kreeg hij heel wat kritiek, onder meer over de commercialisering van het WK voetbal en het WK voetbal in Amerika. Maar dat verandert zijn plannen dus niet. Kandidaten hebben nog tot 18 november om zich aan te melden. Er zijn vorig jaar in Vlaanderen 107.000 inbraken en diefstallen gepleegd. Dat is een halvering in vergelijking met 25 jaar geleden, blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Portegem-Petegem in Oost-Vlaanderen is de veiligste gemeente en dat is geen toeval, zegt de burgemeester.
3: Eerst en vooral hebben we al jaren terug geïnvesteerd in ANPR-camera's, dus automatische nummerplaatherkenning, waardoor je verdachte voertuigen kan detecteren en ook kan volgen. En tot slot is er op privé-initiatief een aantal buurtwachten ontstaan. Mensen kunnen gratis toetreden tot die WhatsApp-groep en verwittigen elkaar onderling bij verdachte bewegingen.
2: Aan de kust en in de grote steden gebeuren het meeste aantal inbraken. In Indonesië zijn nu al 8 luchthavens gesloten door een vulkaanuitbarsting. Onder meer ook de internationale luchthaven van Jakarta. Dat is de drukste luchthaven in het land. Dat meldt het ministerie van Transport. Zo'n 150.000 reizigers zitten er vast. De vulkaan barstte vrijdag uit en spuwt nog altijd as. En in ons voetbal springt AA Gent opnieuw naar de leiding. Ze wonnen met 0-3 op het veld van Cercle Brugge en blijven ongeslagen. Gent pakt 15 op 15. Dat is 2 punten meer dan Union dat tweede staat. Cercle staat 14e en heeft 2 punten. Rond deze tijd is trouwens ook de derby tussen Zultewaregem en Kortrijk begonnen. Na enkele seconden staat het nog 0-0. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel op de meeste plaatsen droog en nog wat warmer tot 28 graden.
0: Lekker warm is dat inderdaad. 1 file op onze snelwegen waar je wat tijd verliest. Dat is op de E314 tussen Holsbeek en Tieltwingen. Daar moet je 8 minuten extra rekenen. Mocht je nog ergens anders in de file staan, dan verlies je daar normaal gezien niet meer dan 5 minuten.
4: Music. Jan Tans.
0: Zondag rustdag, maar voor ons gaat die vlieger niet op natuurlijk. Wij zijn er dag en nacht voor jou met Maximum Hits. Dit zijn Axel en Ingrosso.

0: Binnen anderhalve week zijn de meisjes uit LA op bezoek in Antwerpen. Dinsdag 15 september, dan gaan ze de AFAS Dome laten vollopen. Er zijn nog tickets, dus je kan er nog bij. Je hoort Cat's Eye met Animal. Justin Bieber is 32 en hij was 17 jaar geleden al overal. Dat is crazy. Dik 10 jaar geleden maakt hij een van zijn all-time classics. En die draai ik zo meteen nog eens voor jou. Als je nu oud voelt, dan kan ik er niks aan doen. Sorry komt eraan. Eerst een zanger die een gevoel beschrijft dat iedereen ergens wel herkent. Somebody That I Used To Know van Gautier en Kimbra.
1: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

0: Peppa.
1: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice.
2: Everybody's open now, the clock's run up.
1: Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is yes.
0: Ja.
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
1: En nu zijn ze terug.
5: Maarten en Dorothee.
4: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA.
5: Q. Music.
1: Samen aan tafel.
5: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
1: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
6: Peugeot.
1: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
6: Peugeot.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. Dit is...

blijft zo een banger, Justin Bieber en Sorry. Onze Q-collega Lost Frequencies heeft samen met 3 andere Brusselse ondernemers een visrestaurant in Elsene overgenomen. Het is een kleine sidequest waar je ongeveer vanaf begin 27 weer vis kunt gaan eten. Het restaurant was failliet gegaan en Felix en 3 anderen gaan er dus nu wat nieuw leven in blazen. Als hij evenveel talent heeft voor horeca als voor muziek, komt dat daar allemaal in orde. Hier is hij met Live It All, Lost Frequencies.

Jamelia bij Q-Music en Superstar. Het is intussen 4:30 geworden. 3 files staan er op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. De langste staat op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne. Daar verlies je 11 minuten op dit moment. En op de E314

blijft die nog altijd file tussen Aarschot en Tieltwingen. 6 minuten extra rekenen. En dan richting Kust op de E40 tussen Nieuwpoort en Middelkerken. Daar moet je 5 minuten extra rekenen. Maar mocht je nog ergens anders in de file staan, heel veel sterkte dan. Maar het zou niet langer duren dan 5 minuten.

0: mij niet bellen. Maar dan anders. De dochter van Nene Cherry, Mabel en Don't Call Me Up. Nog goed anderhalve week en dan is er opnieuw Elke Beller Wint in de ochtend bij Maarten en Dorothee. Dinsdag 15 september tussen 7 en 9 ochtends wint elke beller die live in de ochtendshow komt 20.000 euro om te shoppen bij IKEA. Zorg dat je alle info hebt, dat je telefoonnummer hebt opgeslagen, dat je wekker staat. Heel belangrijk allemaal. In de Q-app staat alles wat je moet doen en weten. Lijkt me echt zalig om gewoon los te gaan in IKEA. Gewoon kiezen, kiezen, kiezen tot je aan die 20k zit. Maar bon, ik mag jammer genoeg niet meedoen, helaas.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
3: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
5: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
6: Amai, dat valt mee.
5: Waarom?
6: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
5: Ja, en?
6: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
5: Ah ja.
6: Kijk, je wordt net weggesleept.
5: Oh nee.
7: Amai.
8: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
10: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: zeker. De nieuwste Q-topschijf bij Q-Music van Miley Cyrus, die een heuse rebranding heeft gedaan en nu gewoon Miley heet. Zoals Madonna, Cher, Beyoncé. De achternaam is niet meer nodig. Bij mij is het eigenlijk omgekeerd. Al heel mijn leven zeggen mensen altijd mijn achternaam erbij. Nooit gewoon Jan, maar altijd Jan Tans. Misschien bekt dat goed. Je hebt zo van die mensen, hè, waarbij ze dat altijd doen. Bij Miley is dat dus ook over en uit. Haar nieuwe single heet trouwens Bass Persuade. En ga je nog vaker horen de komende dagen. En wat is die vet. Dit is Dean Lewis, Be Alright.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Het is 5 uur, het nieuws krijg je van Emiel.
2: Goedemiddag. Opnieuw een geval van agressie op een bus van de lijn, deze keer in Antwerpen-Berchem. Daar hebben 4 mannen gisteravond geprobeerd om een controleur te burgen. Die raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. De 4 daders werden opgepakt. Je hoort de politie.
3: Gisterenavond rond 7 uur waren controleurs van de lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. Daar stelden zij vast dat 4 mannen op de bus zaten, waarvan er 3 geen geldig vervoersbewijs hadden. De mannen zijn vervolgens van de bus gehaald door de controleurs en plots keerden ze zich tegen een van de controleurs, die dan ook verschillende slagen moest incasseren.
2: De lijn veroordeelt het geweld en noemt het een gebrek aan respect. De vakbonden pleiten intussen opnieuw voor bodycams bij controleurs en chauffeurs. Oppositiepartij Vlaams Belang pleit opnieuw voor een halvering van de subsidies voor politieke partijen. Dat heeft partijvoorzitter Tom van Grieken gezegd bij VTM Nieuws. Vorig jaar kregen de partijen bijna 86 miljoen euro subsidies. Verder pleit Vlaams Belang ook voor minder politici om de begroting op orde te krijgen. En er is meer, zegt Van Grieken.
4: Wij pleiten voor te bezuinigen op de overheid. Wij pleiten om niet meer mee te lopen met al die klimaathysterie dat handenvol geld kost en subsidies. Maar ook heilige huisjes moeten sneuvelen. De opvang van asielzoekers is onder premier De Wever opgelopen tot 1,3 miljard ieder jaar. 1,3 miljard om gelukszoekers van heel de wereld op te vangen.
2: Tegen 2029 moet de regering De Wever 10 miljard euro vinden om de begroting op orde te krijgen. In Kiev in Oekraïne zijn de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff en Oekraïns president Zelensky afgelopen. Dat laat de Oekraïnse president weten. Volgens de Amerikaanse onderhandelaars is het gesprek over een einde aan de oorlog in Oekraïne positief verlopen. Ze laten ook weten dat ze er naar uitkijken om nog meer vooruitgang te maken. Het is niet duidelijk wat er precies is besproken. FIFA-voorzitter Gianni Infantino blijft kandidaat om zichzelf op te volgen bij de volgende voorzittersverkiezingen volgend jaar. Dat bevestigde een woordvoerster van de FIFA. In april kondigde Infantino al aan dat hij opnieuw kandidaat was om voorzitter te worden, maar de voorbije weken kreeg hij heel wat kritiek, onder meer over de commercialisering van het WK voetbal. Maar dat verandert zijn plannen dus niet. Kandidaten hebben nog tot 18 november om zich aan te melden. In ons voetbal springt AA Gent opnieuw naar de leiding. Ze wonnen met 0-3 op het veld van Cercle Brugge en blijven ongeslagen. Gent pakt 15 op 15, dat is 2 punten meer dan Union dat tweede staat. Cercle staat 14e en heeft 2 punten. En op dit moment is de Vlasico aan de gang, dat is de derby tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk. Bij het begin van de tweede helft staat het 0-0. En Tim Wellens pakt de eindzege in de wielerronde van Groot-Brittannië. Wellens kwam in de slotrit niet meer in de problemen. De zege ging naar zijn Duitse ploegmaat Niels Pollitt. Hij won de 5e en laatste rit voor onze landgenoot Florian Vermeers. Dat is trouwens ook een ploegmaat van Welles. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij een minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden.
5: En 2 files op onze snelwegen op de E314 richting Lummen. Daar verlies je bijna 1/2 uur tussen Holsbeek en Tieltwingen. En dan nog op de E40 richting Brussel tussen Zwijnaarden en Merelbeke. Daar moet je 7 minuten extra rekenen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
6: Music. Jan Tans.
5: Een oude Rihanna. Kalm hoor. Niet zijzelf, wel haar hit. Rude Boy hoor je zo na Jelly Roll. I'm good.

ze heeft laatst haar drie kinderen de straat getoond waar ze is opgegroeid in Barbados. Die straat heeft zelfs de naam Rihanna Drive gekregen. De straat waar ik ben opgegroeid heet nog altijd gewoon Speelstraat, maar ja, ik ben dan ook Rihanna niet. Rude Boy krijg je nog eens te horen in het weekend van Q. Een chille zondag is het, en als het dat nog niet is, wordt het dat zo meteen wel met Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Na Shaboozy en Alesso, dit is

0: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je mij niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf vanavond in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Echt, een heel jaar!
2: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
9: Q-music.

Ik zeg het al lang, we gaan daar nog van horen van deze vrouw. En gelukkig maar, Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Veel goede muziek wordt er de laatste tijd gemaakt. Straks een hit van bij ons. De verrassende, maar geslaagde samenwerking tussen DJ-licious en Milo, Forever Young. En dit komt uit Denemarken. De band Lucas Graham, waarvan de frontzanger Lucas heet, maar wel een andere achternaam heeft. Dit is 7.

De unieke stem van Anastasia, Sick and Tired. Het is 6:01. 6 files op dit moment op onze snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten. Richting Antwerpen op de A11 tussen Knokke en Polderken 7 minuten. Dan de E34 tussen de Koning Albertlaan en Aardenburg-Kaltzijde. Amai, Aardenburg-Kaltzijde. Sorry, ik kende het niet. 5 minuten extra rekenen daar. Op de E40 richting Brussel tussen Sint-Denijs-Westrem en Merelbeke 7 minuten extra. Dan nog op de Brusselse buitenring. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 7 minuten extra. En tussen Stroombeek en Jette 6 minuten. Ergens anders in de file, normaal gezien niet meer dan 5 minuten.

0: Topic en Nico Santos, Body. Je luistert Q-Music in het weekend waarin jij volop aan het wennen bent aan de regelmaat die je ofwel superhard gemist hebt de afgelopen 2 maanden of die waar je zo ver mogelijk van weggebleven bent. Kinderen naar de badminton, auto naar de carwash, boekentas weer klaarzetten, nieuwe pot choco gaan halen. Enfin, veel gedoe, maar wel 1 zekerheid en constante. Dat is dat wij er voor jou zijn bij elke struggle. En dat nog eens met goede muziek ook. Jonas Blue is onderweg met Edge of Desire en dit is een classic, de cover van The Who door Limp Bizkit, Behind Blue Eyes.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Ben jij een ochtendmens?
10: Die wakker wordt met zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
9: een vette schijf.
10: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
11: is iets anders goed.
10: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123eend.be.
13: Vanavond bij VTM. BV's met en zonder pokerface in het nieuwe seizoen van De Verraders. En bij VTM 2 zit Sly midden in de mensenhandel in Rambo 5 Last Blood. Vanavond bij VTM en VTM 2.
14: Q Music.

0: Als er één sound is die je echt van kilometers ver herkent, is het wel die van Imagine Dragons. Believer was dat nog eens. We gaan jouw weekend kruiden en het was al zo lekker. Zometeen wat peper erop, je gaat het lusten, beloofd. Eerst Fry & Sky, dit is Silent Treatment.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Wat had ik gezegd daarnet? Peper, ja zeker hoor. Roxette in het Q-weekend met Joyride. Een heerlijke classic waar je tenminste het refrein van hebt meegezongen. Het is bijna 6 uur. Deze krijg je nog net voor het nieuws. Lola Young en Messi.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Het is 6:00, het nieuws krijg je van Emiel.
4: Goedenavond. Wout van Aert pakt zijn tweede ritzege in de Ronde van Spanje. Hij won de spurt van een groepje van 5 en verstevigt ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. Thibaut Nijs werd knap derde, Ramses de Bruyne eindigde als 4e en valt zo net naast het podium. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Opnieuw een geval van agressie op een bus van de lijn, deze keer in Antwerpen-Berchem. Daar hebben 4 mannen geprobeerd om een controleur te wurgen. Die raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. De 4 daders werden opgepakt. Je hoort de politie.
5: Gisterenavond rond 7:00 waren controleurs van de lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. Daar stelden ze vast dat 4 mannen op de bus zaten, waarvan er 3 geen geldig vervoersbewijs hadden. De mannen zijn vervolgens van de bus gehaald door de controleurs en plots keerden ze zich tegen een van de controleurs, die dan ook verschillende slagen moest incasseren.
4: De lijn veroordeelt het geweld en noemt het een gebrek aan respect. De vakbonden pleiten intussen opnieuw voor bodycams bij controleurs en chauffeurs. Rond deze tijd sluiten de stembussen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt in het oosten van het land. Volgens de peilingen is het extreemrechtse alternatieve Für Deutschland op weg naar een grote verkiezingsoverwinning. Mogelijk halen ze zelfs de meerderheid, vertelt collega Jelle Frenke.
6: Veel zal afhangen van het resultaat van de kleinere partijen, zoals de Groenen. Als die de kiesdrempel van 5% halen, dan komen zij ook daar in het parlement te zitten. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat het AfD toch niet de absoluut de grootste partij zal worden en niet zomaar zelf een regering zal kunnen vormen. Dus het zorgt ervoor dat veel Duitse kiezers daar heel tactisch gaan stemmen.
4: Als het AfD de absolute meerderheid haalt, komt extreemrechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland opnieuw aan de macht. In Kiev, in Oekraïne, zijn de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff en Oekraïns president Zelensky afgelopen. Dat laat de Oekraïnse president weten. Volgens de Amerikaanse onderhandelaars is het gesprek over een einde aan de oorlog in Oekraïne positief verlopen. Ze laten ook weten dat ze er naar uitkijken om nog meer vooruitgang te maken. Het is niet duidelijk wat er precies is besproken. Nog sport in ons voetbal heeft Zulte Waregem de Vlasico tegen KV Kortrijk gewonnen. Het werd 0-2 na 2 doelpunten in de extra tijd. In de stand staat Zulte gedeeld 5e met 11 punten. KV Kortrijk staat laatste en pakte dit seizoen nog geen enkel punt. Eerder vandaag won AA Gent met 0-3 bij Cercle Brugge. Gent pakt zo 15 op 15 en is alleen leider. Het heeft 2 punten meer dan Union. En over een half uur begint de topper tussen Anderlecht en Racing Genk. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Italië gewonnen. Antonelli vertrok van op de laatste plaats, maar 17 ronden later reed hij al voor de eerste keer aan de leiding. De Brit George Russell werd tweede, de Nederlander Max Verstappen derde. Het was trouwens de eerste Italiaanse zege op het circuit van Monza sinds 1966. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden.
3: 6 files op onze snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 13 minuten tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. Dan op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg 8 minuten extra. Richting Antwerpen op de A11 tussen Knokke en Polderken 7 minuten extra rekenen. En op de E17 tussen Kruijbeek en Antwerpen-West 7 minuten. Dan richting Gent op de E40 tussen Loppem en Oostkamp. Daar verlies je 6 minuten. En op de E314 richting Lummen tussen Aarschot en Tieltwingen 5 minuten extra rekenen. Maar ergens anders in de file normaal gezien niet meer dan dat.
7: Music. Jan Tans.
3: Veel muziek van bij ons. Het is ook gewoon goed, hè. Maxime, Aaron Blommaert, Asker en Wolf en Berg komen er allemaal aan. Eerst

payday tomorrow. Een paar weken geleden kwam hij dit live zingen aan ons QB-chouse in Oostende. Hij was ziek, wilde niemand knuffelen om ons niet aan te steken. Zijn stem was niet optimaal. Allee, dat is allesmaal wat hij zei, want we hebben er amper iets van gemerkt. Straffe artiest Berre en Yesterday, Today, Tomorrow. Er komen intussen heel veel berichten binnen via de Q-app met foto's van de Q-luchtballon. Blijkbaar is hij op dit moment in Sint-Niklaas aan het rondvliegen. Of varen, moet je dan zeggen. Het lijkt me wel de moeite om dat eens te zien. Er zijn heel veel ballonnen daar. Heel veel plezier als je daar bent en als je hem voorbij ziet komen. En bedankt voor de geweldige foto's in de Q-app. Ik zei daarnet al dat het een Belgisch uurtje zou worden. Zometeen Oscar and the Wolf met zijn geweldige hit Warrior. Eerst die vette sample uit 88, Just a Little van Juste en Sam Harper. En dit is Owl City nog eens, met Fireflies. Past dan ook wel weer perfect bij die Q-luchtballon.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskals gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
6: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
7: Maar, zijn jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
6: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Hm? Elke.
7: Het is Sarah.
8: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
9: Samen aan tafel.
10: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
9: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
3: Go Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
7: Wat? 3?
11: Yep. Info op telenet.be.
12: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Yo, dit is Oscar Wolf en dit is mijn single word.

Max Colombi op zijn best. Warrior van Oscar and the Wolf. In de categorie heesmakende scout of Giro 5 schijven staat er eentje klaar om u tegen te zeggen. Pak alvast een theetje om die keel even tot rust te brengen, want die gaat zo meteen luid meezingen. En nu eigenlijk ook al. Dit zijn Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van goud.

Pink en Cash Cash, Can We Pretend? Je luistert Q-Music op zondagavond. 6:58 is het en er staan 6 files op onze snelwegen. Op de E40 richting Gent tussen Jabeke en Oostkamp. Daar moet je 22 minuten extra rekenen. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland ook nog tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13 minuten. Dan de A11 richting Antwerpen tussen Knokken en Polderken 12 minuten erbij tellen. En op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West ook nog altijd 7 minuten. Dan richting Lummen op de E314 tussen Aarschot en Tieltwingen 7 minuten extra. En tenslotte op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Daar verlies je op dit moment 6 minuten.

0: Het was zijn eerste echt grote hit en blijft ook geweldig om die te mogen draaien op Q. Alex Warren en Ordinary. Officieel is de zomer nog niet voorbij. Je zou soms denken van wel, maar nee hoor. We doen straks onze denkbeeldige zwembroek nog eens aan. Pakken een denkbeeldige tequila sunrise vast. Klap. Klappen de denkbeeldige parasol open. Speciaal voor de zeker niet denkbeeldigheid van Enrique Iglesias en Sean Paul. Bailando komt eraan. Eerst nog even voorbij Duitsland cruisen met Kamerads. Be Mine komt eraan.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond iets Italiaans?
2: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Amai, la vita is echt wel bella.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Geen broers, maar gewoon bros. Ze hebben de wereld even duidelijk gemaakt dat ze bestaan met hun Magnetic. En nu doen ze gewoon verder met Lose Myself. De zondagnamiddag en eigenlijk nu al avond brengen wij samen door. En we doen dat ook samen met Maxime en Babette. Er is slechter gezelschap, denk ik dan. Hoe dan ook, hoor je zo na Katy Perry. Dit is Firework.

zo kan jij aan je zondagavond beginnen. Hoe dan ook, Maxime en Babette bij Q-Music. Zometeen nog Lost Frequencies, net voor het nieuws in Black Friday. En dit is Coldplay samen met BTS. Yeah.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Het is 7 uur. Het nieuws krijg je van Emiel.
2: Goedenavond. Het extreemrechtse alternatieve Für Deutschland heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen. De partij haalt 44,5% en behaalt zo 39 van de 82 zetels. De christelijke CDU verliest fors en haalt slechts 18,5%. Dat blijkt uit de eerste exitpolls van de Duitse openbare omroep. Op het hoofdkwartier van de AfD werd de overwinning dan ook gevierd.
3: Lieve vrienden, we hebben ons ding doorgezogen en dat is heute der Lohn dafür. Dankeschön an die Menschen in Sachsen-Anhalt.
2: AfD behaalt dus net geen meerderheid. Het is voorlopig dus ook niet duidelijk of de AfD ooit kan regeren daar. Als dat wel lukt, zou dat historisch zijn. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zou extreemrechts dan opnieuw ergens in Duitsland aan de macht komen. Wout van Aert pakt zijn tweede ritzege in de Ronde van Spanje. Hij won de spurt van een groepje van 5 en verstevigt ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. Je hoort Van Aert.
4: Je bent wel op zoek naar die overwinning. Dat is een van de grote doelen waarmee je naar die Vuelta komt. En als je die dan behaalt, dan koers je toch veel vrijer. En zoals vandaag is het dan direct na de finish al veel meer pure blijdschap. Omdat het gewoon leuk is om zo rond te rijden en zo de koers af te maken. Dus ja, super trots.
2: Thibaut Nijs werd knap derde. Ramses de Bruyne eindigde vierde en valt zo net naast het podium. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. In ons voetbal heeft Zulte Waregem de Vlasico tegen KV Kortrijk gewonnen. Het werd 0-2 na 2 doelpunten in de extra tijd. In de stand staat Zulte gedeeld vijfde met 11 punten. KV Kortrijk staat laatste en pakte dit seizoen nog geen enkel punt. Eerder vandaag won AA Gent met 0-3 bij Cercle Brugge. Gent pakt zo 15 op 15 en is alleen leider. En op dit moment spelen Anderlecht en Genk tegen elkaar. Na een half uur staat het 0-0. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minimaal tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal tot 28 graden.

0: samen aan tafel.
1: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

0: Q. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Het extreemrechtse alternatieve Für Deutschland heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen. De partij haalt 44,5%. De christelijke CDU verliest fors en haalt slechts 18,5%. Dat blijkt uit de eerste exit polls van de Duitse openbare omroep. Journalist Jelle Frenke volgt het voor ons.
2: Er is in die deelstaat ook een algemeen ongenoegen. Het is de armste deelstaat van Duitsland. Er is een ongenoegen over economie, over migratie, ook een ongenoegen over bondskanselier Merz. En dat wordt allemaal geuit daar. En dan komt iemand met een campagne Alles is mogelijk. Een soort van nostalgie dat daar blijkbaar wel leeft. Oost-Duitsers die terug willen naar het vroegere Oost-Duitsland.
1: AfD behaalt 39 van de 82 zetels, dus net geen meerderheid. Het is voorlopig dus niet duidelijk of de AfD kan regeren. Op het WK Basket in Duitsland hebben onze Belgische basketvrouwen ook hun tweede wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Puerto Rico met 64-76. Je hoort Emma Meeseman.
3: We doen wat we moeten doen, winnen. Maar verder denk ik niet dat we een stap verder gezet hebben in de zin van we willen groeien in het toernooi. Het is natuurlijk een ambitante speelstijl dan de Puerto Ricaan een tijd tegen de zone. Maar ja, dan nog, we moeten beter zijn in oplossingen zoeken, in timing, details respecteren. Maar langs de andere kant, ja, job done.
1: In de stand staan ze samen met Australië aan de lijn. Morgen spelen ze tegen de Australiërs om 11:30. De winnaar stoot rechtstreeks door naar de kwartfinale. De verliezer speelt barrages. En in ons voetbal heeft Zottewaregem de Vlasigo tegen KV Kortrijk gewonnen. Het werd 0-2 na twee doelpunten in de extra tijd. In de stand staat Zotte gedeeld vijfde met 11 punten. KV Kortrijk staat laatste en pakte dit seizoen nog geen enkel punt. Eerder vandaag won AA Gent met 0-3 bij Cercle Brugge. Gent pakt zo 15 op 15 en is alleen leider. Het heeft 2 punten meer dan Union. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.

0: Q. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland noemt de lijsttrekker van Alternatieve für Deutschland, Ulrich Siegmund, de verkiezingsoverwinning historisch. Hij behaalde met zijn partij volgens de exit polls bijna 45% van de stemmen. Dus net geen meerderheid. Journalist Jelle Frenke verklaart de overwinning.
2: Er is in die deelstaat ook een algemeen ongenoegen. Het is de armste deelstaat van Duitsland. Er is een ongenoegen over economie, over migratie, ook een ongenoegen over bondskanselier Merz. En dat wordt allemaal geuit daar en komt iemand met een campagne Alles is mogelijk. Een soort van nostalgie dat daar blijkbaar wel leeft bij Oost-Duitsers die terug willen naar het vroegere Oost-Duitsland.
1: Als de AfD aan de macht komt, zou extreem rechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland aan de macht komen. Op het WK Basket in Duitsland hebben onze Belgische basketvrouwen ook hun tweede wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Puerto Rico met 64-76. Je hoort Julie van Loo.
3: We hadden de controle wel over de hele match, maar ze denken niet zo echt de gaspedaal geduwd om een kloof van 20 te maken. Het onszelf een beetje moeilijk gemaakt, maar aan de andere kant ook niet. Vind ik dacht wel dat er controle was, maar het kon zeker beter. Ja.
1: In de stand staan ze samen met Australië aan de leiding. Morgen spelen ze tegen de Australiërs om 11:30. De winnaar stoten rechtstreeks door naar de kwartfinale. De verliezer speelt parages. En geen winnaar in de topper tussen Anderlecht en Genk. De wedstrijd eindigde op een scoreloos gelijkspel. In de stand staat Genk zevende met 8 punten. Anderlecht staat gedeeld 9e met 7 punten. Eerder won Zoetwaregem de Vlasico tegen KV Kortrijk met 0-2. En is AA Gent de nieuwe leider na 0-3 zege tegen Cercle Brugge. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Rond deze tijd start er een staking in al onze gevangenissen. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
2: Niettegenstaande dat we voor de zomer een lichte daling hebben gehad van het aantal grondslapers, moeten wij vaststellen dat we sinds de laatste twee weken terug een stijging krijgen. Wij vrezen dat we terug op het aantal gaan komen zoals juist voor de zomer, wat in wezen onwerkbaar is in onze gevangenissen.
1: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland noemt de lijsttrekker van het extreemrechtse Alternatieve für Deutschland, Ulrich Siegmund, de verkiezingsoverwinning historisch. Hij behaalde met zijn partij volgens de exit polls bijna 45% van de stemmen. Dus net geen meerderheid. Journalist Jelle Frenke verklaart de overwinning.
3: Er is in die deelstaat ook een algemeen ongenoegen. Het is de armste deelstaat van Duitsland. Er is een ongenoegen over economie, over migratie, ook een ongenoegen over bondskanselier Merz. En dat wordt allemaal geuit daar. En dan komt iemand met een campagne Alles is mogelijk. Een soort van nostalgie dat daar blijkbaar wel leeft. Oost-Duitsers die terug willen naar het vroegere Oost-Duitsland.
1: Als de AfD aan de macht komt, zou extreemrechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland aan de macht komen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff roept Rusland en Oekraïne op om compromissen te maken om de oorlog te beëindigen. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie na afloop van het gesprek met Oekraïns president Zelensky. Volgens Witkoff zijn er genoeg aanknopingspunten om vrede te bereiken. De oorlog in Oekraïne duurt intussen nu ook al meer dan 4 jaar. Geen winnaar in de topper tussen Anderlecht en Genk. De wedstrijd eindigde op een scoreloos gelijkspel. In de stand staat Genk gedeeld 7e met 8 punten. Anderlecht staat gedeeld 9e met 7 punten. Nog vanavond pakte SK Beveren zijn 2e overwinning van het seizoen. Het won met ruime cijfers van OH Leuven. Het werd daar 3-0. In de stand springt Beveren naar de 12e plek. OH Leuven staat laatste met 0 punten. En op het WK G-wielrennen in de VS is onze landgenoot Tim Sele opnieuw wereldkampioen in de T2-klasse. Dat is voor 3 cycles. Sele versloeg in een sprint een Amerikaan en 2 Britten. Het is voor hem al zijn 4e wereldtitel in zijn carrière. Vanavond en vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Op het festival Krammerok in Stekene in Oost-Vlaanderen is een Nederlandse jongen van 24 ernstig gewond geraakt. Het gebeurde vrijdagavond, maar raakt nu pas bekend. De jongen werd bij de toiletten aangevallen met een boksbeugel en liep daarbij een dubbele kaakbreuk op. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en is intussen geopereerd. De familie en politie roepen getuigen op om zich te melden. Sinds 10 uur vanavond wordt er gestaakt in al onze gevangenissen. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
2: Niettegenstaande dat we voor de zomer een lichte daling hebben gehad van het aantal grondslapers, moeten wij vaststellen dat we sinds de laatste 2 weken terug een stijging krijgen. Wij vrezen dat we terug op het aantal gaan komen zoals juist voor de zomer, wat in wezen onwerkbaar is in onze gevangenissen.
1: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Miami in de VS is een vrachtvliegtuig gebotst tegen meerdere auto's. Daarop vloog het vliegtuig ook in brand, dat meldt de brandweer. Het vliegtuig schoot na de landing door op de weg en raakte daarbij meerdere auto's. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Geen winnaar in de topper tussen Anderlecht en Genk. De wedstrijd eindigde op een scoreloos gelijkspel. In de stand staat Genk gedeeld 7e met 8 punten. Anderlecht staat 9e met 7 punten. Nog vanavond pakte SK Beveren zijn 2e overwinning van het seizoen. Het won met ruime cijfers van OH Leuven. Het werd daar 3-0. In de stand springt Beveren naar de 12e plek. OH Leuven staat laatste met 0 punten. Vanavond en vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.

zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Het extreemrechtse alternatieve Für Deutschland lijkt geen absolute meerderheid te behalen bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De AfD heeft 44% met 90% van de stemmen geteld. En dat betekent dat ze een coalitie moeten vormen met een andere partij als ze willen regeren. Maar die kans lijkt klein, zegt journalist Jelle Frenke.
2: Er is in Duitsland iets als een brandmauer, een cordon sanitaire in Duitsland, waardoor niemand een coalitie wil vormen met de AfD. Het is een extreemrechtse partij, dat zegt de Duitse Veiligheidsdienst, zegt dat omdat er linken zijn met neonazistische groeperingen, jongere groeperingen, die het dwepen met nazi-symbolen en dergelijke.
1: Nooit eerder gingen zoveel inwoners uit Sachsen-Anhalt stemmen. In totaal ging het om bijna 77% van alle stemgerechtigden. In Miami in de VS zijn minstens 5 doden gevallen nadat een vrachtvliegtuig botste tegen meerdere auto's. Zeker 5 anderen raakten ook gewond, dat zegt de burgemeester. Het liep fout bij de landing. Een vrachtvliegtuig schoot door op de weg en raakte daarbij de auto's. Daarop vloog het vliegtuig ook in brand. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. En op het festival Krammerok in Stekenen in Oost-Vlaanderen is een Nederlandse jongen van 24 ernstig gewond geraakt. Het gebeurde vrijdagavond, maar raakt nu pas bekend. De jongen werd bij de toiletten aangevallen met een boksbeugel en liep daarbij een dubbele kaakbreuk op. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en is intussen geopereerd. Familie en politie roepen getuigen op om zich te melden. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig, wordt niet warmer dan 19 graden.